0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo wordt

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Roxy Radio, your soundtrack of summer.
1: Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Bij jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky al zijn legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio. En ik ga jou vandaag door je werkdag heen loodsen. Het is 4 augustus op de dinsdag. Zometeen gaan we richting die zeros. Ik hoor je zometeen welke dat is. Eerst nog Gimme That, Aerostar en Party Next Door. Die Trying komt eraan.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Nieuwe muziek bij Galaxy Radio, maar er viel mij afgelopen weekend iets op. Namelijk, de Zero's zijn weer helemaal terug. Ja, en dat vind ik zo leuk. Ik ben een 90s baby, maar ja, opgegroeid in de Zero's. En die tijd blijft toch een beetje aan je kleven. Of je nou wilt of niet. De Discman, MSN, de opkomst van de smartphone. Eigenlijk al die dingen heb ik meegemaakt. En ook de mode van die tijd. En ik was afgelopen weekend in Frankrijk. Eerst in Lille, daarna in Parijs. En Parijs is toch ja, een beetje de modehoofdstad van Europa. En daarin zie je dus de nieuwste trends. En die trends die terugkomen, of die eigenlijk gewoon weer helemaal in zijn, zijn gewoon van de Zero's. Ik liep een winkel in en ik kijk om me heen en ik denk, hey, dit komt me bekend voor. Driekwarts broeken, bepaalde shirts die die tijd in waren. Skinny shirts, brede broeken, petten die ik droeg. Eigenlijk al die dingen die ik in die tijd zag, die zijn weer helemaal terug. En ik dacht, ik ga dat gevoel een beetje mee terugnemen naar Nederland. En ik ga hem bij jou vandaag eventjes voorschotelen. Eigenlijk gewoon het gevoel bij jou terugbrengen. En daarom heb ik een track voor je klaarstaan. Eigenlijk meerdere tracks die uit de Zero's komen. Waarvan dit de allereerste is. En waarschijnlijk ken jij hem nog wel. Als je uit de Zero's komt dus. Busta Rhymes ga je horen. I Know What You Want hier bij Galaxy Radio.

0: We gingen back in time in de Zero's, hoorde I Know What You Want, Busta Rhymes en Audi, stelt niks voor, sluwe Olly. En ik ga vandaag die Zero's een beetje naar je terugbrengen. Ik wil die Zero's, die tijd, dat gevoel een beetje naar je terugbrengen vandaag bij Galaxy Radio. En dat gaan we zo meteen nog een keertje doen. Eerst nog gaan we richting de 90's straks. En deze uit 2013, die je misschien nog wel kent. Lil Wayne, Drake en A$AP Rocky, Love Me, hier bij Galaxy Radio.
1: All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up, this is Sexy Red.
3: What up, it's an Ellie Chopper.
4: Hey, what's up, it's the Witty.
1: This is Galaxy Radio.

0: Back to the 90s. Eerder gingen we back to the zeros. You're the Notorious B.I.G. Mo Money, Mo Problems. En zometeen heb ik een nieuwtje voor je. Wat betreft een aantal artiesten uit de zeros. Die gaan collaboraten met artiesten uit de 90s. Je hoort zometeen hoe dat zit. Ik vertel het zo meteen wel. Komt goed. Hey, straks trouwens nog wat muziek voor je. En je mag straks meestemmen om jouw track te horen. Jouw favoriete working track. Om jouw werkdag beter te maken. Eerst nog Nina Sky, Move Your Body. Naar 2004 dus. En this thing komt eraan. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. The biggest bangers.
2: You hear them at your favorite station.
3: Set it up, set it off. Right. We about to take flight.
4: We about to take flight.
2: All day and all night. Every day.
5: What's up, it's your man Chris Brown.
6: It's Kehlani.
7: It's the biggest boss, Rick Ross.
8: My name is Glorilla.
9: We gonna drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
10: Hey, yo. Yo. Everybody.
11: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
12: Turn me up.
13: Yes, sir.
11: This is Galaxy Radio.
14: Too hot, cool down.
1: Dropping that summer vibes on the city.
15: Summertime, summertime.
1: This is Galaxy Radio. Galaxy.

Een track die veel terugkomt, die je hoorde je bij Galaxy Radio. En wil je nou een track horen die je misschien minder vaak hoort, of misschien een track die je graag wilt horen? Stuur hem dan door. En misschien draai ik hem zo meteen maar voor je.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veer minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Na mijn weekendtrip naar Parijs, de modehoofdstad van Europa, kwam ik erachter dat de Zero's weer helemaal terug zijn. En daarom doe ik vandaag een kleine ode aan de Zero's. Je hoort zo meteen welke tracks er voor jou gaan komen. Eerst nog Bryce and Tiller, Whatever She Wants en Jay Controlando.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen jouw favoriete working track.

Summer feels different here.

Whatever She Wants, hoor je Bryson Tiller, een track uit 2024. En we maken een sprong van die tijd terug naar de zeros. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Dat weet ik al, want jij vroeg jouw favoriete working track aan. En het leuke bij deze rubriek is, de meeste aanvragen zijn dus tracks uit de 90s en de zeros of de jaren 10. Echt die throwbacks. En ik dacht vandaag een kleine ode aan de zeros. En deze past daar goed bij. Een track die meerdere keren wordt aangevraagd. Een track die ik zelf heerlijk vind om te horen. En die wel goed past bij de rubriek van vandaag. Althans dus de sfeer van vandaag. De zeros. Nostalgie. Je gaat you horen hier bij Galaxy Radio. Lloyd. This is Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play. It's a major move right here, baby.

0: Heerlijke tracks hier bij Galaxy Radio. Want hou ik toch van muziek trouwens. En ik ga je uitleggen waarom. Muziek is iets wat tijdloos is. Iets wat nostalgisch kan voelen. Iets wat nieuw kan voelen. Muziek is iets wat een tijdsgeest eigenlijk kan weergeven. Het kan een tegenbeweging zijn tegen iets slechts of juist iets goeds. Het kan het leven vieren. En muziek kan ook iets zijn wat concurrerend kan zijn. En het laatste is misschien nog wel leuk, want wanneer iemand iets maakt, wil de ander daar meteen iets beters van maken. Of iets wat erop lijkt. Je kan inspireren of je kan juist concurreren. En daarin is één nummer een goed voorbeeld. Een track die uitkwam in 2005, in een tijd waarin alles heel luid was. Heel erg aanwezig, waar bijvoorbeeld Lil Jon heel erg aanwezig was met zijn yeah, weet je wel. En daar kwam dus een tegenbeweging op. Een track die juist heel rustig was. Iets wat juist heel stil was. En die ga ik je zo meteen laten horen. En jij weet misschien al welke dat is, maar je hoort het zo meteen. Komt goed.
1: The sun is shining. The drinks are flowing. And the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel.
3: Galaxy Radio. Your summer, your station.
4: 22 with a 2.2. Just came back from a long hiatus. She came, that came from the clip. No shit, I don't need vibrators. You get hit with

0: help us now. Turn me up. Kanye West hoorde je vader, daarvoor hoorde je Wait, de Whisper Song. En waarom heet hij de Whisper Song? Nou, alles in die track werd gefluisterd als tegenbeweging voor Crunk. Keiharde beats, scheurende synthesizers en heel veel geschreeuw. En daar dacht Ying Yang Twins anders over. Ze dachten, weet je wat, we maken een track waarin we alleen maar fluisteren. Wait hoorde je dus bij Galaxy Radio. Zometeen Secondhand en nog Carl Thomas, I Wish.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Tot nu toe lekker aan het werk. Ik trouwens ook. Van 10 tot 12 ben ik altijd bezig om jouw werkdag beter te maken. En jij bent bezig met jouw eigen werkdag. En zometeen komt Sydney Gregor om jouw werkdag nog iets beter te maken. En je hoort zometeen wat het gaat zijn. Eerst nog. We're all gonna make it. John de Vrijzer.

0: Squabble up.
1: Squabble up. Ik zei het je eerder al, zometeen dus Sydney Gregor. En wie is Sydney Gregor nou? Een DJ die zometeen voor jou de beste beats en tracks aan elkaar gaat draaien om jouw werkdag beter te maken. Je hoort zometeen jouw favoriete tracks in de Lunch Break Mix. En ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. Tot morgen, werk ze vandaag.
2: Your summer hip-hop station.
3: It's going down.
4: Rocking out the sun.
3: War now.
2: Enjoy the summer on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, via minister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Galaxy Radio.

I did my big one. Hey, you know how we do it. 40 on the neck.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag twee mensen om het leven toen twee blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij drie mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidak.
1: Ik ben er weer, Lucinda Sidak, hier bij Galaxy Radio. Elke dag van 1 tot 2, you know what it is. Laten we gelijk starten. Big L staat voor je klaar. We beginnen met Kehlani, Fold It.

Ik ben naar de bioscoop geweest, lieve mensen. En je weet, ik hou ervan om altijd een review te geven. Dus dat ga ik zo meteen doen. Het heeft een tijdje geduurd. Weet je wat het is? Er is niet altijd iets in de bioscoop waarvan je denkt... Maar nu zag ik iets voorbij komen. Ik zag een leuke trailer. Ik dacht, ik hou wel van die charne. Weet je, een beetje crazy. Beetje... Ja, toch gewoon een goed verhaal. Laten we het daarop houden. En ik ga je zo meteen vertellen over welke film ik het heb. Ik heb weer lekkere tracks voor je klaar liggen. Voornamelijk Pop Smoke, What You Know About Love. Ja, yeah, ja, yeah, What You Know About Love. Uit 2001, Ice Cube. En ik heb Jonna Fraser voor je klaar liggen met Verena. I Need Your Love. Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: gaan vertellen naar welke film ik geweest ben. Ik ben naar Odyssey geweest. Odyssey, een beetje back in the days. Weet je het verhaal van Paard van Troje? Maar natuurlijk in een jasje van nu. Dus het gaat dan over een soldier die thuis probeert te komen. Hij doet er jaren over, maar hij komt van alles tegen. Heksen, reuzen. Beetje natuurlijk mensen die proberen te naaien. Bedrog, listen. Anyway, goed verhaal. Goed verhaal. Lange zit. Die film duurt volgens mij bijna 3 uur. But it was worth it. Ik zou er zo weer naartoe gaan, man. Odyssey. Ik heb er echt van genoten. Dus stel dat je twijfelde, niet doen. Ga lekker naar de bioscoop. Dan Tolliver Buddy. Die komt zo meteen voorbij. Pusha T uit 2018. If you know, you know. Ja, sometimes you know, sometimes you don't. Maar hoe dan ook. Lekkere pokoe. We beginnen met Yassin, Wild West.
1: Galaxy. The city's summer station.
2: Yo, Meadow.
3: Hey, damn, see.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy, 7 Streeter en Brent Fayas.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers on

0: kreeg net een leuk bericht op mijn Instagram van Cleon. En Cleon die zegt, ik ben ook naar Odyssey geweest. Super vet, hele leuke film, zeker aanrader. Nou, top, hey. Bedankt voor de bevestiging, Cleon. Ik ben het helemaal met je eens. Stel dat jij er ook naartoe bent geweest, laat me gewoon even weten via mijn Instagram, Lucinda Sedok. Drake, Too Hard for the Radio, die komt zo meteen voorbij. Dave heb ik, Sprinter, maar we beginnen met Mofas Joe. Hey, I love me some French, man.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. At galaxy.radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 3 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jette wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jette zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jette is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go! Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
3: 'Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Ik weet het niet meer hoor. Was het nou gisteren de warmste dag of was het nou vandaag de warmste dag? Nou, hoe dan ook. Ik hoop dat je baas ondertussen al maatregelen heeft genomen om je hoofd koel te houden. Nog een paar uurtjes en dan zit deze werkdag erop. Zometeen Davido. Ik heb het distinct voor je klaar liggen. Maar eerst Stormzy met de nieuwe 24 Hours.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: met wie heeft hij niet samengewerkt, hè, deze Distinct? Deze keer met Brian MG. Je hoorde Ghazali daarvoor, Davido en With You. En daar geldt ook een beetje voor met wie heeft hij niet samengewerkt. Dat was samen overigens met, en dan moet ik even spieken, Omalé. Ja, lekker voorbereid dit ook weer. En Stormzy deed het ook niet alleen. Hij deed het samen met Odile in 24 Hours. Dat is zijn nieuwe pokoe en die staat binnenkort in de Airplay Top 20. Hey, tot 7 uur Baas B hier op Galaxy. Het is 4 uur geweest en dat betekent dat de laatste uurtjes van je tweede werkdag van deze week aan het wegtikken zijn. Ik neem je mee tot je vrije dinsdagavond. Ik lood je door de avondfiles heen met lekkere muziek. Straks gaan we ook weer een onderwerp kiezen en de lijnen staan open op 085-029-42. 085-029-42. Laat van je horen. Russian komt eraan samen met Raw Alejandro en Pongo.
1: We

0: tijdje geleden was ze samen met Kaya Imani in de studio. Of dat die twee zelfs familie van elkaar zijn. Maar tegenwoordig staat ze aardig op eigen benen. Ik heb het over Sky Indie. Haar nieuwe single heet Bad Luck. Je hoort hem hier op Galaxy. Daarvoor Russian en Ro Alejandro met de Pongo. Uit de Airplay Top 20. En die Airplay Top 20 die hoor je iedere zaterdag tussen 2 en 4. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. Achter elkaar gezet. Van 20 naar nummer 1 tellen we af. En wil je de hele lijst zien? Je kan terecht op onze website. Dat is galaxy.radio. En dat schrijf je als glxy.radio. Er zijn nog steeds mensen die het verkeerd schrijven. Met A's ertussen, maar ja, dan krijgen we ruzie waarschijnlijk met een Koreaanse telefoonfabriek.
1: From your car radio to your phone.
2: Everywhere we go.
3: Go!
1: Download the free Galaxy Radio app.
4: You get it anywhere.
5: And keep the music going.

0: Amy Grace, Laat Me Zien, samen met Izzy SB. En daarvoor Kendrick Lamar met All Right hier op Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Ik ben nog even naastig op zoek naar een onderwerp voor vanmiddag. Ja, ik probeer dat altijd op het laatste moment te doen om te kijken wat nou echt de waan van de dag is. Dus ik zoek nog even door, maar dat betekent niet dat de lijnen niet openstaan. 085-029-4x2. Zometeen No Hands van Waka Flocka Flame. Ik heb Tyler voor je klaar liggen en meer bangers.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio.
2: Turn up that hip-hop.
3: Hip-hop.
4: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

Tyla en Dead Girl hier op Galaxy. En daarvoor Waka, Flock of Flame en No Hands. En Shakira samen met Burna Boy. Een nieuwe single, dat is een overblijfseltje van het WK 2026... waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Want ik geloof dat die Gianni Infantino nu al echt onder vuur ligt. Die heeft zichzelf in een hele moeilijke positie gebracht. Je hoorde Die Die. Hey, ik ben van nature ben ik een redelijk recalcitrant jongetje. Mijn moeder noemde me altijd pain in the ass. Ik was niet het lievelingetje van de leraren. Hoewel, weet je, op school zei ik eigenlijk niet zo heel veel. Probeerde zoveel mogelijk onzichtbaar te zijn. Maar ja, als je dan iets tegen me zei, dan kreeg je ook echt de wind van voren. Ik ben iets gematigder geworden. Ja, naarmate ik ouder word, word je ook iets gematigder. Hoewel, ik ben in sommige stellingen ben ik het nog wel redelijk, hoe zal ik het zeggen, hard. Heb ik een uitgesproken mening. En ook over bepaalde zaken waar ik gewoon niet bij kan. Ja, wil ik nog wel eens mijn mening verifiëren aan deze en gene. Eén ding wat ik bijvoorbeeld niet snap is waarom in Nederland er geen compensatie is voor die hoge energieprijzen. Want ja, we zijn met z'n allen zijn we wel een soort van de klos van een paar oude heren op deze wereld. Die een wedstrijdje verpissen aan het doen zijn. En dan heb ik het vooral over Donald Trump en over de Ayatollahs daar in Iran. Uiteindelijk betalen wij het aan de pomp met z'n allen. Ook België gaat nu een compensatie geven op de hoge benzineprijzen. Nadat Italië dat heeft gedaan en een hoop andere landen. Alleen in Nederland wordt er nog steeds niet over gesproken. Omdat het systeem het niet aan kan. Weet je, alle Nederlandse systemen, alle software waar de overheid gebruik van maakt. Daar is het minteken namelijk niet aanwezig. Je kan alleen maar optellen, vermenigvuldigen, maar aftrekken en delen. Dat, ja, die functie die hebben ze er niet bij gekocht. Dus naar beneden kan het nooit. Het kan alleen maar omhoog. En dat ga je ook zeker weten aan de pomp. Maar niet alleen aan de pomp, ook bijvoorbeeld in de supermarkt. Dus mijn vraag aan jou is: vind je dat in Nederland er ook eens een keer een kleine compensatie mag komen? Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook wel, ja, iets gekregen, hè? Ergens geloof ik met de wegenbelasting en dergelijke. Hoewel ik moet eerlijk zeggen, mijn leasemaatschappij die rekent dat niet door. Maar moet er niet gewoon, zeg 25 cent van die diesel- en benzineprijs af? Dan maar wat minder opbrengst aan btw en accijnzen, hè? Ik had pas geleden had ik dan uitgerekend, namelijk hoeveel de overheid gewoon sinds de oorlog in Iran al extra aan geld binnen heeft gehaald. Dat was gewoon 230 miljoen.

0: KM was dat. Blijf rustig. Ja, wil ik toch eventjes naar mijn vorige spreker refereren. Want ik zei, ik ben iets gematigder geworden naarmate ik ouder word. Dus ik kreeg meteen op mijn koptelefoon, jij iets gematigder, hè? Je blijft recalcitrant. Nou ja, goed, laat mij er even buiten, hè? Reageer op die brandstofprijzen en die compensatie 085-029-42. Ga ik je meenemen richting 5 uur. Zometeen in deel 2 meer bangers.
1: Summertime. It's my favorite time of the year.
2: I love the summertime.
3: I love the summer because we get to kick it at the beach.
2: Ooh, summertime.
4: Summertime. Summer on Galaxy Radio.
5: I just wanted some more. I wanted some more.
6: So this shit crazy.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6.000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum blijkt loos alarm. De explosieve opruimingsdienst onderzocht vanochtend een verdachte bestelwagen met buitenlands kenteken. Daaruit werden enkele dozen gehaald en onderzocht. Vanmiddag meldde de politie dat het om loos alarm ging. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt gewoon goedemiddag, het is 5 uur geweest. Ik ga er even vanuit dat dit het laatste uurtje van je werkdag is. Dan ga je zometeen die file inloodsen. Kelly Rowland, Motivation, krijg je zometeen te horen. Ik heb Dan Tulliver voor je klaar liggen met New Drop. Maar eerst, ja, ik denk zo'n beetje de grootste artiest van Nederland. Frenna, Coca Buddy.
3: Yo, everybody ready, ready. Everybody ready now. We're wrapping up your workday. Wrap it up.
4: Boss B is driving you home with the biggest tunes and stars.

0: motivation.
1: Kelly Rowland, Motivation, hier op Galaxy. En daarvoor zat Don Toliver met New Drop. 085-029-4x2, onderwerp van vanmiddag is... moet Nederland ook aan de compensatie vanwege de hoge brandstofprijzen? Ja, ik weet het, weer een recalcitrant onderwerp. Ik moet toch weer even schoppen. Maar ik heb een medestander, Hans, die zegt... ja, we moeten eindelijk eens een keer gaan compenseren. Alleen Rob Jetten zie je nooit, tenzij er een kanaalparade is. Ja, dan staat hij inderdaad vooraan met zijn snuffert. Maar voor de rest zie je onze minister-president niet zo heel veel. Maar ik denk uiteindelijk dat de minister van Financiën erover gaat. Hè? Want ja, die moet uiteindelijk die centen gaan schokken. Dus hey Hans, bedankt voor je reactie. 085-029-4x2 als je wil reageren. Ik heb zometeen een banger voor je. Uit verleden tijd, Dr. Dre komt eraan met Deep Cover. Maar eerst Kalani met Fall It.
2: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.

0: Een onuitwisbare indruk op de hip-hop geschiedenis. Dat heeft hij achtergelaten. Ik heb het over Dr. Dre samen met Snoop Dogg. Je hoorde Deep Cover hier op Galaxy. En daarvoor een dame die al meer dan een jaar in de Airplay top 20 staat. Kalani met Fold It. En dan denk je misschien bij jezelf, hoezo staat deze dame al een jaar in de Airplay top 20? Vinden we dit plaatje nog steeds leuk? Ja, we vinden dit plaatje nog steeds leuk. Want die Airplay top 20 die wordt namelijk niet alleen samengesteld op basis van verkoopcijfers en wat wij draaien hier op de radio, maar eigenlijk op de algemene waardering voor een plaat in de hele wereld. En vooral Amerika, daar is deze Kalani en Fold It nog enorm populair. Vandaar. Ik leg het maar even uit aan je. Je krijgt hem gratis mee. En zometeen Frido met Birthday. Maar eerst Drake. Hier is Hold On. We're going home. En dat is de missie van vanmiddag. Want we gaan je naar huis brengen. Na een tweede werkdag van deze week. Zometeen met z'n allen de file in.
1: Hold on. Wait. This is Chris Brown and you're listening.

0: single word. Het lijkt erop dat je populariteit tegenwoordig afgemeten wordt aan het aantal featurings wat je op je plaat hebt. Zoals dit Frido featuring Burna Boy en Steel Bangers. Dat zijn er drie, maar er zijn ook platen waar gewoon 27 features op staan. Dit was Birthday en daarvoor hoorde je Drake. En de Major Lazer met Hold On, We're Going Home. Zometeen Bruno Mars. En nog veel meer bangers hier op Galaxy. En je weet het, de lijnen blijven openstaan voor alle reacties. 085-029-4x2.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: It's the king.
3: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
4: This is Young Miami.
5: What's up, y'all? It's your boy, Zeddy Will.
1: We're Galaxy Radio.
6: You need to play this at high value all through the city.
7: Wherever you go.
8: Bring the real
9: hip-hop
10: back. Bring the hip-hop back.
1: And back.
7: With more bangers on Galaxy Radio.
10: We're at the

Hey Ben, en Nairobi was dat. En Tony M hier op Galaxy, dat is nieuw werk. En daarvoor Bruno Mars met I Just Might. Het is dinsdagmiddag, het is buiten een graad of, nou, wat zal ik zeggen? 30, 31, sommige plaatsen zelfs 35, 36 graden. Nederland wordt net zoals veel andere landen op dit moment ook geteisterd door bosbranden. In Limburg brandt een heel stuk bos nog steeds. En daar zijn behoorlijk wat brandweerploegen naartoe. Je zou maar bij de brandweer zitten. En in dit seizoen zo'n brand in één keer voor je kiezen krijgen. Dat is weinig slapen dan. Ik geloof dat die brandweerploegen echt soms 12, 13, 14 uur achter elkaar in het bos staan te blussen zonder aflossing. En dat is al heet. Het kost echt stukken van mensen. Ik zeg dikke shout-out aan iedereen van de brandweer om te zorgen dat we er in Nederland veilig bij zitten. Hey, zometeen Molly en Tyla, Body Go. Ik heb A$AP Rocky voor je klaar liggen met Stay Here For Life. Maar eerst Young T. Dit is Don't Rush. Dat is een goed advies. Je krijgt hem zomaar gratis en voor niks hier bij Galaxy.

Heerlijke muziek, LMA. Ik hou ervan. Dat was This Is hier op Galaxy. En daarbij is dit uur alweer bijna voorbij. Je baas al gedag gezegd. Die laptop al dichtgegooid. Heb je die deur al achter je dichtgetrokken? Heb je de airco verlaten en sta je nu buiten pintjes te zweten? Om zo meteen in een bloedhete auto te stappen. Wij gaan zorgen dat je door de file heen komt op deze dinsdag met lekkere muziek. Zometeen na zessen meer bangers. En de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Hier is Sizzé en Crybaby. Ik spreek je zometeen na zessen. Blijf luisteren. Bij Galaxy, je nummer 1 playlist provider.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, we beginnen aan je vrije dinsdagavond. Dat is een lekker gevoel, hè? Ik weet niet, ga je vanavond barbecuen? Het is er zeker weer voor. Ik geloof dat dit de laatste snoeihete dag is. Daarna gaan de temperaturen weer een klein beetje naar beneden. Maar goed, ze kan ook barbecuen met 25 graden. Maar maken we ons druk over. Gunna komt eraan met Who's Gonna Fuck the Night?

Een perfecte samenzang. Mag ik het zo omschrijven? Voor de Usher samen met Her en Risk It All. Zijn nieuwe single daar van Dr. Dre en Bad Intentions. No One O was er samen met Ems en Waka. En Gunna met Who's Gonna Fuck the Night hier op Galaxy. Onderwerpen van vanmiddag is eigenlijk de compensatieregeling die we vooral in Nederland niet hebben over de hoge brandstofprijzen. Ook België heeft nu aangekondigd dat ze gaan compenseren. De brandstof die gaat in België een stukje minder kosten dan in Nederland. Ik denk dat dat voor de pomphouders aan de grens bad news is. Ja, en als je dan net zoals ik, weet je, ergens in midden-Nederland woont, dan is het ook niet echt rendabel volgens mij om helemaal richting België te rijden om dan je auto vol te gooien. Hoewel die grens natuurlijk steeds verder opschuift. Ik bedoel, in Duitsland, daar is het al goedkoop. In België, daar wordt het een stuk goedkoper. Dus waar ligt die grens? Is dat 100 kilometer? Is dat 120 kilometer? Misschien moet ik dat even uit gaan rekenen. Kijk, als je nou zeg in Den Bosch woont of zo, dan zal ik die rit naar België nog wel overwegen. Als ik bijvoorbeeld in, nou, noem maar wat, Zwolle had gewoond, dan zou ik misschien nog wel richting Duitsland rijden. Maar ja, Amsterdam is net even te ver, lijkt mij. Maar goed, ik weet niet waar die grens ligt. Ik ga het even voor je uitzoeken, dan weet je dat meteen. Eerst muziek, hier is Tyga en Freaky Dicky.

Shit hier op Galaxy en daarvoor Tyga en Doja Cat met Freaky Deaky. Nou, ik had je beloofd om er even in te duiken waar nou precies die grens ligt om goedkoper te kunnen tanken in België of Duitsland. Omdat in België er is aangekondigd dat er nu ook compensatie komt voor de hoge brandstofprijzen. In Nederland is het gewoon ja, angstvallig stil. Ik hoor krekels. Nou goed, stel je voor, je auto rijdt 1 op 15 en we gaan even uit van de adviesprijzen, hè, of de gemiddelde prijs in Nederland. Dan is de prijs voor een liter benzine in Nederland ongeveer €2,36. In België kost een liter benzine na compensatie €1,94. Je auto heeft een tank van 40 liter. Dan bespaar je ongeveer €16,96 als je in België gaat tanken. En dat zou betekenen dat dus een enkele reis om dus een beetje voordeel te halen 54 kilometer mag zijn. Dus je mag 54 kilometer van de Belgische grens afwonen en dan heb je nog winst. Hoe dichter je erbij woont natuurlijk, hoe meer je winst uiteindelijk is. Stel je voor dat je auto 60 liter kan tanken, dan kun je maar liefst 81 kilometer van de Belgische grens afwonen en heb je nog steeds voordeel. Ja, en dan kom je toch al best een eindje richting, laat ik zeggen, Utrecht vanaf de Belgische grens. Dus theoretisch gezien is het dus zo dat als je gemiddeld 76 kilometer van België afwoont, dan heb je een besparing als je dus een volle tank met benzine gaat tanken. Qua diesel is het net even wat anders, want die dieselprijzen die liggen een klein beetje anders. Maar ja, ga er even vanuit dat 25 tot 35 kilometer, als je dan vanaf de grens die afstand woont, dat je zeker dus gaat besparen. In Duitsland is dat ongeveer hetzelfde. Hangt ook een beetje af of je diesel of benzine gaat tanken, maar daar ligt de gemiddelde afstand ongeveer 10 tot 20 kilometer. Dan heb je echt bezuiniging en dan ook echt als je een beetje 60 liter gaat tanken. Dus voordat je namelijk plankgas richting het zuiden gaat rijden om te tanken in België, omdat het daar goedkoper is, reken even mee wat dan de afstand is, hè? Voordat je dan echt voordeel hebt. Want ja, het kan wel goedkoper voelen, maar als je op en neer rijdt en je tank is leeg, als je thuis aankomt en je moet alsnog in Nederland tanken, ja, dan heb je er geen fuck aan, hè? We are Galaxy. And this is how we put it down. I made the radio rock. We are Galaxy. That's right.

Uit het wat oudere repertoire van Kanye West. Hip-hop geschiedenis met Jesus Walks. En daarvoor Izzy SB met Colombiana. Tot 7 uur Busby hier op Galaxy. We loodsen je door de avondspits heen. En ja, er staan wel wat files zo her en der op de Nederlandse wegen. Heeft alles te maken natuurlijk met de wegwerkzaamheden die overal gaande zijn. Vooral in de zomer wordt er flink aan de weg gewerkt. En er is nogal wat achterstallig onderhoud, heb ik wel laten vertellen. Ik moet eerlijk zeggen, ondanks dat die brandstofprijzen zo hoog zijn, Nederland gaat niet minder rijden. Het is nog steeds fucking druk op de Nederlandse wegen. Het boeit waarschijnlijk niemand een hout wat die benzine en die diesel tegenwoordig kost. Ja, je moet toch ergens heen, laten we eerlijk zijn. Hey, zal ik even de programmering met je doornemen voor vanavond? Even je een reden geven om te blijven luisteren naar Galaxy en niet die kijkbuis aan te zetten. Vanavond vanaf 7 uur hoor je hier Daniel Nussbaum in Nuss Radio. Met vanavond natuurlijk ook weer veel aandacht aan Ex on the Beach. Ik geloof dat de serie op tv is afgelopen, maar de verhalen die doen nog steeds de ronde. En er komt binnenkort geloof ik een soort van reunie-party of een rap-party. En ja, dan zullen de nieuwe rollers waarschijnlijk ook wel weer naar boven komen. Vanavond hoor je er meer over. Tussen 7 en 9 uur bij Daniel Nussbaum. En natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar... Allee, een liefke voor onze Ice. Ook dat is een continuing story. Ice die schuift bij hem aan. En die hoor je vanavond vanaf 9 uur tot 11 uur in onze eigen nachtkozin. Koningin Rosa G in Rosa's World van 11 tot 1. En dan beginnen we aan de nacht hier op Galaxy. Zo ziet de avond en de nacht eruit. Zometeen Gims en Distinct en PC voor je met 2 million up. Maar eerst Olivia Dean. Hier is ze met The Man I Need.

0: take this serious.
1: You're number one for hip hop.
2: Maximum

0: Don't Look Any Further. Dat is het sampletje wat erin zit. Dat had je waarschijnlijk wel herkend. Je hoorde PZ en 2 Million Up. En daarvoor Gims en Distinct met Spider. Zometeen na 7 uur Daniel Nussbaum in Nuss Radio. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En ik ga je achterlaten met nieuwe muziek van J. Cole en Legacy. Ik spreek je morgenmiddag om 4 uur weer. Hoi!
1: This is Galaxy Music. Fresh and brand new on Galaxy.
2: This is Galaxy Music. J. Cole, Cole World.
3: Let's call it Legacy.
2: You're checking out the only station holding you down with the hottest music.
4: We are Galaxy Radio.
5: I know you.
4: Galaxy Radio.
5: I know you got a lot.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 7 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de parksluizen in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar 1,8 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uitten eerder kritiek op Spanje. Volgens de minister moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en op deze druilerige dinsdagavond verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, dat doe ik niet alleen. Je hoort een stem op de achtergrond.
3: Yes, I see. We zijn er weer, jongen.
2: Ja hoor, lekker. 085-029-4x2. Vraag daar jouw plaat aan.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Janice, shut the fuck up, hoorde hier op Galaxy. Zo, nou, hé, dat is toch even lekker binnenkomen, dacht ik zo, of niet, Ice?
1: Ja, ik, bro, doe even mijn microfoon.
0: Ja, bro, jongen, alles staat hier.
1: Bro, moet alles weer misgaan bij jou?
0: Ah, het regent buiten, in één keer gaat alles fout, joh. Hier, dit gaat ook zelfs.
1: Ja, geef maar de regen de schuld.
0: Ja, de regen. Ja. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up, go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building. Ja hoor, nou ja, je hebt het al gehoord.
1: Ja, wat een amateurs zijn we weer, hè?
0: Wat een chaos weer.
1: Maar wel goede amateurs.
0: Wel lekker. Tot en met 9 uur vanavond zetten wij eens even een beetje chaos hier op deze zender. Ja. Dus dat is lekker. En er is ook ruimte voor jou om hierop te kunnen reageren. 085-029-2222, dus 4x2. En ik krijg gewoon een leuk even binnen van Leven. Die zegt, Daniel, ik ben net thuis al werken en ik heb meteen de barbecue aangestoken. Ondanks dit weer moet je het gewoon wel lekker meepakken, dat buiten eten. Galaxy is dat aan, lekker op de speaker. Nou, dat is altijd wel
1: nou,
0: lekker.
1: Ik hoop dat hij dan een dak heeft, want met deze regel kan je niet barbecuen, denk ik.
0: Ja, maar ik vind het allemaal weer vet. Kijk, ik bedoel, Je hebt een buitenkeuken.
1: Ja.
0: Als het een overdakking is.
1: Ja, waarom dan niet?
0: Nee. Waarom zou je ook niet in de winter gaan barbecuen? Leg mij dat gewoon eens even
1: in de winter barbecuen?
0: Helemaal niet.
1: Bro, doe van normaal,
0: man. Het vlees smaakt gewoon 10 keer beter dan.
1: Nee, in de winter wil ik alleen maar soep eten en zo. Oh, toch geen barbecue.
0: Jij bent niet goed. Hey, Ice, ik heb zometeen goed nieuws over mijn privéleven.
1: Ja?
0: Ja, dat moet toch ook even gedeeld worden.
1: Oh, jij hebt tenminste wel goed nieuws.
0: Ja, ik heb goed nieuws. Nice. Jij had iets minder, toch?
1: Ja, precies. Nou, zometeen meer erover.
0: Zometeen, de weekend, kwart voor midden. Maar dit is Katniss en Dior. Nooit goed. Hier, op Galaxy.

0: The Weeknd, Cry For Me Hoor hier bij Nieuws Radio. Iets waar natuurlijk onwijs naar snakt. The Weeknd, ja, het is net voorbij. Het is dinsdag, maar goed. Hey, het is altijd tijd om, zoals Levi zegt, even lekker te barbecuen. En die zegt, hey Daan, ik kom net thuis van werk en ik heb toch desondanks het weer, de barbecue aan.
1: Het staat nergens op, man.
0: Maar nee?
1: Nee, bro. Het barbecue is voor de zomer en het soep is voor de winter.
0: Ja, dat is goed. Ik krijg, luister dan, ik krijg een appje binnen van onze luisteraar Ardis. Die stuurt toch even een fotootje dat hij nu op dit moment ook aan het barbecue is. Eventjes kijken. Ardis, hang je daar?
2: Ja, ik hang zeker, ja.
0: Ja hoor, hebben ze nu op Ardis? Jij zegt eigenlijk van, Daan, ik barbecue bijna elke dag, ook in de winter.
2: Ja, zeker.
0: Hoe zit dat?
2: Kijk, nou hoe zit dat? Ik heb gewoon een vaste barbecue gemetseld. En ik heb goede kooltjes, die zijn binnen 15 minuten aan.
1: Ja.
2: En soms gooi ik één biefstukje erop of twee biefstukjes. Ja, maar... Weet je wel, het is gewoon veel lekkerder van,
1: maar,
2: van
1: Alice, de barbecue. Ik wil je even niet onderbreken, maar met alle respect toch. Barbecue hoort in de zomer, wanneer het warm is en wanneer het gewoon... ik snap niet hoe kan je in de winter barbecue?
2: Gewoon buiten staan en even snel barbecue en binnen eten.
1: Dus het sneeuwt buiten, barbecue. Het is min 10 graden en dan ga jij even buiten barbecuen.
2: Dat heb ik wel eens gedaan, ja. Kijk, als het sneeuwt of als het regent, dan pak ik een parapluutje.
1: Ja, maar het is toch koud.
0: Hey, maar luister, ik geloof Ardis wel. Want Ardis, het is ook veel lekkerder vlees, toch? Het is toch wel lekkerder als het gewoon...
1: Maar hoe kan het lekkerder zijn in de winter? Hoe kan dat nou weer?
2: Ja, hoe dat kan...
1: Is het dan eerst dan beter gemarineerd of zo?
2: Je eet het binnen natuurlijk. Nee, maar je eet het binnen natuurlijk.
1: Ja.
2: En het vlees van de kolen smaakt veel beter dan uit de pan of wat dan ook.
1: Ja, dat snap ik, maar nogmaals...
0: Ja, maar weet je, Ardis, heb je dan ook nog een tipje? Want kijk, ik woon nog 4 hoog ergens in Amsterdam. Kijk, ik kan niet lekker makkelijk barbecue, want ik kreeg van de week al een brief van Halsema binnen. Van, dan ben ik serieus. Heb je problemen met je buren met barbecue? Meld het bij ons. Hier is de snitchlijn om te barbecue.
1: Maar Ardis moet ik zien wonen dus.
0: Hoe zijn jouw buren eronder, Ardis?
2: Kijk, het enige tip wat ik je kan geven is naar het oosten verhuizen, weet je. Daar heb ik minder problemen ermee.
0: Hé, hey, maar Ardis, dan wil ik je er toch wel een keertje gaan uitnodigen. Want wij zitten hier altijd net na het eten. Ik heb altijd net of gegeten of niet gegeten. Hoe leuk is het als wij gewoon even een keertje, dat je eventjes hier voor ons komt barbecuen.
1: Ja, maar eigenlijk in de winter, hoor. Of niet?
0: Ja, in de winter.
1: Ik moet dat een keer meemaken.
2: Lijkt het wel leuk, weet je. Als jullie een beetje gelegenheid hebben om ergens wat dingen aan te steken, ja, waarom niet?
1: Ja, als jij zegt dat het lekkerder is, dan moet je me overtuigen toch, Ardis, of niet?
2: Kijk, vlees van de barbecue is gewoon lekkerder dan uit de pan. En kijk, als het winter is het logisch dat je er niet bij gaat zitten.
0: Nee, dat begrijp ik.
2: Dan maak je het buiten en dan ga je lekker binnen opeten.
0: Maar dan ga ik je wel pas bellen als je daar in de stromende regen met bliksem schiet. En donderslag en helder hemel, dan bel ik je.
2: Ik vind het best, jongen. Gewoon parapluutje erbij klaar, weet je.
1: Oh, lekker. Ik zou het tegen dus. Lekker, man.
2: Ja, man.
0: Hey Ardis, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor een appje sturen naar 085-029-4x2. En,
2: graag gedaan, jongen.
1: En misschien tot december, Ardis.
0: Ja, ik ga zijn nummer wel opslaan. Ik bedoel, zo'n kok met ballen vind ik wel leuk. Weet je, dat zegt die kok altijd.
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: Kijk, als een man niet kan koken, het moet in de genen zitten om te kunnen barbecuen.
0: Hey, Ardis, dankjewel. En fijne dinsdagavond, jongen.
1: Yes.
2: Ja,

0: in de Galaxy naar Nieuws Radio. Ja. Ja. Bijzonder nieuws in mijn land, in Daniels land.
1: Ja, en we zijn helemaal invested in jouw land.
0: Nee, dat snap ik, dat weet ik. Weet je, ja, ik mag het eigenlijk vertellen.
1: Is het officieel?
0: Ik heb een relatie, man.
1: Yes!
0: En we hebben er best wel lang over gedaan. Ik heb er lang over gedaan, want ik wist gewoon niet, moet ik het vragen, ja of nee. Er kwam nog een vakantietje
1: van. Alsjeblieft mee, alsjeblieft.
0: Er kwam nog een vakantietje tussen waarbij jij zei van ja, nou die gaat sowieso lopen.
1: Wat hebben ze daar steeds tegen, ja.
0: Nou, geloof me, dat is niet gebeurd. We hebben goed gesproken met elkaar, ze ging eventjes voor als je niet hebt gehoord. Een meisje waarmee ik aan het daten was, ik nu een relatie heb. Die ging eerst even met een paar vriendinnen op vakantie. Een zuivakantie naar Sakintos. En jij zegt van ja, die loopt weg. Dat is klaar. Goed gesproken met elkaar, niet gebeurd.
1: Okay.
0: Uiteindelijk ben ik dus gisteren even met haar een hapje gaan eten. Mm. En we zaten al een beetje lang te praten met elkaar. En ja, goed, kijk, ik ga deze maand ook een week naar Ibiza. Kijk, zij keek er een beetje tegenop. Ik zeg, als ik jou... Want ik moest van haar vriendinnen 3 maanden wachten om haar een relatie te vragen.
1: Ja.
0: Dat had dus gebeurd dat als ik dus op Ibiza was, dat was precies die 3 maanden.
1: Ik moet even daarvoor halen.
0: Ja, moet het wel een beetje aankleden. Nou,
1: wat heb je gedaan?
0: Ik was zenuwachtig.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik heb uit eten meegenomen. En uiteindelijk, we begonnen al een beetje met een limoncello shotje. Mm. Eventjes een beetje die spanning eraf. En in de middag gingen we al shoppen, dus even een beetje mijn outfit bepaald.
1: Ik wou net zeggen.
0: Wat ik aan had gedaan, weet je, om haar een beetje te gaan vragen. Dus dat was ook nogal cute. Maar goed, eventjes om het niet zo zoetsappig te maken. Ja, ik vroeg gewoon van, joh, wil je mijn meisje zijn? En
1: ja, maar wanneer kom je? Je bent aan het eten en toen in één keer had ik niet gezegd, hey, mag je meisje zijn?
0: Mag je mijn meisje?
1: Pas, wil je mijn meisje zijn?
0: Nee.
1: Hoe ging dat dan? Leg eens even uit.
0: Bro, ik zat tegenover haar en ik ging een beetje die stoel verplaatsen, een beetje naast haar gaan zitten. We hadden net gegeten. We zaten buiten, en we deden nog 1 limoncello spritz. Dus gewoon nog even erbij.
1: Ze was wel zo niet nuchter toen je het vroeg.
0: Nou, ik was niet dronken. Ik had gewoon even een
1: hulpmiddel nodig.
0: Scherbrandje. En in één keer zeg ik tegen haar van, joh, hier, voel eens even mijn keel, man. Ze zegt, liefie, gaat het? Je bent helemaal hartslag gewonderd. Ik zeg, ja. En toen vroeg ik het. En ze zei meteen nee. Nee, maar goed. Dus luister. Ik werk samen ook... ik werk samen ook met Giel Beelen. Ken je hem?
1: Ja, wie niet?
0: Ja, nou goed. En ik vertelde hem vandaag van, joh, hey, luister, ik heb dus officieel een relatie.
1: Mm.
0: En hij zei van, ja, die Gen Z zooi over dat je dus precies moet vragen of je een relatie hebt. Je bent toch met elkaar? Waar de fuck slaat dit op? Waarop ik zeg van, joh, Giel, je feliciteert me niet eventjes dat ik een relatie heb? Nee, die Gen Z zooi dat je moet vragen dat je officieel een relatie hebt. Je bent toch met elkaar?
1: Maar Giel Billen is een boomer, hè?
0: Nee. Ja, nou goed, Giel, mocht je luisteren.
1: Hij begrijpt het niet.
0: Maar vind je dat ook, weet je? Ook aan jou, luister je nu? Bel me op of stuur ons een appie. 085-029-2222. Ik zal nog even rustig zeggen, want ik kreeg vorige week aantijgingen dat ik het te snel zei. 085-029-2222. Vind je dat je officieel een relatie moet vragen, ja of nee?
1: Nou, het antwoord is wel duidelijk bij vrouwen, toch? Vrouwen houden van duidelijkheid en concreetheid en zo, toch? Of niet?
0: Dat klopt.
1: Maar die kunnen gewoon op een Instagram een datumtje zetten en al die dingen, toch? Of niet?
0: Nee. Ja, maar is dat nog wel van deze tijd eigenlijk?
1: Ja.
0: Of is het juist alleen maar van deze tijd?
1: Ja, het ligt aan de persoon, denk ik, man. Ja.
0: Maar kijk, ik heb ook zo wel gehad van, ja, weet je, ik stelde de afgelopen week niet voor als mijn schoonrol. Ik heb de afgelopen week al gezegd van, dit is mijn vriendinnetje.
1: Maar wat is jullie datum nu?
0: Datum.
1: Ja, je hebt toch een datum vastgelegd? De dag dat je zegt, wil je mijn meisje worden?
0: Nou ja, het was gisteren, reken maar uit.
1: Even kijken, dat was op maandag.
0: Maandag.
1: Nou, hoeveel augustus?
0: 3.
1: Lekker, man.
0: 3 augustus.
1: Moet je dat niet vergeten, want dan
0: 10
1: boos,
0: uur s'avonds.
1: 10 uur s'avonds.
0: Klokslag 10 uur. Maar vind je het nou ook zo bullshit dat je dus echt een relatie moet vragen? Of zeggen van ja, als ik, ik vind het wel fijn dat mijn partner dat vraagt of zijn. Ik heb ook tegen haar gezegd van joh, weet je, jij wil zo graag ook een relatie, waarom vraag je mij niet?
1: Ja, kom op. Jij bent toch de man niet, bro.
0: Ja, maar zij kan toch ook gewoon vragen?
1: Ja, zij kan, maar zij wacht dat jij het gaat doen, bro. Doe van normaal.
0: Ja, maar we zijn er allemaal gelijk.
1: Bro, we zijn mannen, wij moeten de initiatief nemen om haar te vragen, toch of niet?
0: Dus als jouw vrouw in de toekomst op de knieën gaat voor jou, om jou huwelijk te vragen...
1: Bro, ik zweer het.
0: Ja?
1: Je gaat mij niet voor schut zetten, bro. Iedereen die filmt, camera wordt afgepakt, hè. Ik zweer het. Korte metten, man. Bro, we gaan het opnieuw doen dan. Ik zeg je eerlijk, zij wil mij die ring geven en ik doe het bij haar. Ik ga echt niet... Nou, man, echt niet.
0: Nee?
1: Nee, ik maak me echt nuchter met dit, man.
0: Maar wat nou als ze er echt voor open staat, weet je? Als ze denkt echt bij zichzelf...
1: Dat is voor schut. Ja, man. Mijn mannelijkheid gaat dan weg, vind ik, man. Maar wacht, jij zal het dus wel doen. Ach,
0: nee, kijk, trouwen niet. Maar als hij daadwerkelijk tegen mij zou zeggen van joh, hey, hebben we nou een relatie ja of nee?
1: Ja, maar dat is anders. Je hebt het toch vertrouwen dat ze op haar knie gaat en nee, man.
0: Nou, ik weet het niet. Misschien dat ik ook wel helemaal overrompeld word als iemand dat vraagt. Dan ga je toch ook geen nee zeggen?
1: Ja,
0: ga je dan nee zeggen?
1: Ja, maar ze moet toch ook wel aanvoelen wanneer het kan?
0: Jij bent niet goed. Jij bent echt niet goed.
1: Geloof me, iedereen is het met me eens. Die luistert, geloof me, ik zweer het.
0: Ik ben benieuwd. De lijn is dan open.
1: 085.
0: Ja, zeg maar.
1: 085-029-4x2. Nog een keer langzaam, Daniel.
0: 085-029-2222.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Kid Wild, If I Told You, hoorde je hier bij Nieuws Radio. De vraag was, mag jouw vrouw... we kwamen net in een discussie terecht van ja, weet je, wat nou, stel je voor, jouw vrouw zou jou ten huwelijk vragen. En Ice die zei meteen van, nou, Rick, heb je Ice?
1: Ja, ik ben het er gewoon totaal niet mee eens, bro. We zijn mannen, wij moeten laten zien dat we jagen zijn. En ook initiatief moeten nemen om een vrouw natuurlijk te vragen. Een vrouw moet gewoon mooi zijn, haar nageltjes hebben gedaan en gewoon ja zeggen.
0: Meer ja, niet. Ik krijg een appje binnen via de app van Galaxy. Soraya, die zegt, ja, nou, maar natuurlijk mag dat. We leven niet meer in 1950.
1: Mag wat? Wat?
0: Als jij weet dat je met iemand oud wil worden, waarom zou je dan wachten totdat hij het vraagt?
1: Omdat dat een principe kwestie is. Vooral van respect, vind ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, Jasmine, die app, ik heb een vriendin die haar vriend ten huwelijk heeft gevraagd. En hij vond het geweldig. Uiteindelijk gaat het toch om de liefde en niet om wie er op één knie gaat.
1: Kijk, dit is die Gen Z-generatie waar jullie het over heeft, hè?
0: Hoezo?
1: Dit is Gen Z-gedrag, hè, bro.
0: Nou, ik krijg gewoon een appje binnen van Mike nu. Die zegt, ik ben misschien ouderwets, maar ik zou het toch liever zelf willen doen.
1: Hier.
0: Dat moment heb ik al helemaal in mijn hoofd zitten sinds dat ik klein was.
1: Mike, jij bent een soldaat. Jij begrijpt hoe het hoort.
0: Nou ja, en Joey die zegt, eerlijk, ik zou verschrikken als mijn vriendin ineens een ring tevoorschijn haalt. Maar ik zou nog steeds volmondig ja zeggen.
1: Ja, kijk, uiteindelijk zou ik ook misschien wel ja zeggen. Maar bro, ik zou wel een stevig gesprekje houden met hem. Maar vraag, ja? Wat doe je allemaal? Ja. Wat doe je allemaal, joh?
0: Oh.
1: Ja, sorry hoor, maar nee. Maar ze moeten het ook gewoon kunnen aanvoelen van wil ik het wel of niet. En ik neem aan dat je zulke gesprekken ook van tevoren met haar onderneemt. Van ja, hoe gaan we het aanpakken, toch?
0: Ja, ik begrijp je. Nou ja, zometeen gaan we het hebben over iets wat na het huwelijk komt. Namelijk wellicht kinderen. Want er is een bekende realityster die heeft kinderen nu. En er is veel om te doen.
1: Ja.
0: Dit is Iris Star Tornado hier op Galaxy.

0: Rather Unique.
1: Hoor je hier bij Noes Radio.
0: Nou, het is ook wel beter om ook een beetje uniek te blijven, ook hè, Hans?
2: Ja, ik ben zeker uniek.
0: Ja, wat voor opzichten vind jij jezelf uniek?
2: Ja, unieke stem, unieke uiterlijk, unieke mens.
0: En nog steeds geen leuke vriendin.

0: afgelopen... Nou, hebben gewoon ontzettend mee kunnen genieten over een nieuwe bevalling in... influencerwereld. Er is namelijk meteen een nieuwe influencer geboren. Arjen, vertel eens.
1: Nieuwe influencer gelijk.
0: Ja.
1: Ja. Naomi, achternaam ken ik even niet.
0: Naomi Joel.
1: Ja, Naomi. Oh, shit. Naomi Joel en Jay Swartz hebben een zoontje gekregen, toch?
0: Of ja, en Jay Swartz kan je kennen van Temptation Island.
1: TikToks.
0: Van zijn TikToks.
1: Ja.
0: En hij was nogal best wel heftig in de confrontatie. Ik bedoel, het stel heeft afgelopen editie meegedaan met Temptation Island. Verliep niet helemaal lekker. Zal ik het eventjes erbij pakken? Want dan kunnen even mensen meteen...
1: Even een rewind, ja.
0: Ja, even kijken wat hier gebeurt. Want je ziet, het gaat helemaal escaleren. Even kijken.

0: alsjeblieft.
1: Wat zei je?
0: Ja, ik zag toch jou.
1: Maar je ziet niks, toch? Je ziet toch niks, of wel?
2: Jay.
1: Je ziet toch niks? Met je bekokstoven. Er is toch een beeld dat ik fucking zoom? Laat het zien dan.
0: Weet jij niet wat jij doet?
1: Laat hem fucking zien dan. Jullie ook, laat hem fucking zien dan.
2: JJJ, wacht, iets rustiger.
1: Nee. Niet mijn grens overgaan. Ben je kankergek, man?
3: Zo.
1: Nee. Laat het zien.
0: Ja, ik ga hier...
1: Laat het kanker zien dan.
3: Nou goed, het is misschien beter om dit allemaal weg te gaan bliepen. Maar, nou goed, zij hebben daar meegedaan aan Temptation Island. En uiteindelijk is bij de reunie... zijn ze ook weggelopen van de confrontatie met de verleidster. Maar goed, wij gunnen ook vanuit Galaxy ook iedereen een gelukkig leven natuurlijk. Ja, het is niet dat wij iemand...
4: Wat gekke is, ze hebben een Instagram aangemaakt voor hun kleintje. En die was al aangemaakt toen ze meededen aan Temptation, heb ik gehoord. Sinds januari al.
3: Oh.
4: Ja, dus toen dit helemaal gebeurde, al die tafereelen, waren ze al...
3: Nee.
4: Even, ja, lijf toch?
3: Waren ze dus al zwanger terwijl ze daar op Temptation Island zaten?
4: Ja, dus dat vind ik echt wel gek eigenlijk hoor.
3: Maar wat?
4: Ja, dat hoorde ik op een van die rare sappige kanalen. Ik weet het niet.
3: Op die sappige kanaal. Nou goed, bizar. Raar dat je dan meedoet. Maar goed, hij heeft dus nu... heel groot is hij op Snapchat.
4: Het is al een influencertje trouwens, hè, die kleine van hun.
3: Oh, wat dan?
4: Ja,
3: hoeveel volgers heeft hij?
4: 27.000.
3: Nee!
4: Nog meer dan ik.
3: 27.000 volgers?
4: Wat doen wij mensen in het leven?
3: Nou, ik heb geen idee. Maar goed, ik heb alles kunnen volgen via zijn eigen Snapchat kanaal. De hele zwangerschap zat erop. Ik heb met smacht lopen wachten totdat eindelijk de vliezen braken. Nou, we kunnen even een klein stukje luisteren, komt ie.
5: Ja, het was wel echt heel zwaar hoor. Ik zeg hier, mijn oom heeft wel echt gestreden. Niet normaal.
6: Nee, ik had maar geen ontsluiting.
3: Ze had geen ontsluiting?
6: Ik had geen ontsluiting.
5: Nee, ze had maar geen ontsluiting.
6: Twaalf uur bezig geweest.
3: Goh, dat is wel heftig hoor.
4: Maar wat zegt hij nou dat hij het zwaar heeft?
6: Met die
3: roepen. Hij zegt dat hij pittig heeft gehad. Het is wel zwaar.
4: Hij heeft 9 maanden een kind gedragen. Hij heeft het heel zwaar in.
3: Nee, hij zegt...
5: Op de baby.
3: Wacht even.
5: Ze moet lachen. Ja, het was wel echt heel zwaar hoor. Ik zeg hier, weet ik nou...
3: Hij was heel zwaar, maar ik denk dat hij dit voor Naomi bedoelde.
4: Nou, ik wou net zeggen, wat is er al erin?
3: Nou ja, maar wat hij zwaar vond, was namelijk het volgende. Komt hij aan?
5: Zittend op een stoel. Nou ja, je kan hem wel een beetje uitklappen, denk ik. Maar ja, dit is mijn slaapplek.
3: Hij klaagde over de stoel waarmee hij dus moest slapen. En dat was gewoon een rechtopzittende stoel. Maar er is veel kritiek, want dat hij tijdens de bevalling regelmatig updates op Snapchat plaatst. En volgens hem was dat een bewuste keuze die hij samen met Naomi had gemaakt. Ik quote hem. Mensen vonden dat allemaal heel heftig dat ik de bevalling filmde. Maar ik heb natuurlijk met Naomi afgesproken dat ik dat al zou doen. Wij zijn echt heel trots op. We kunnen er ook later op terugkijken.
4: Ik ben het wel met hem eens op dat gebied, man. Ja, hij is wel veel, maar het is zijn kind, notabene.
3: Ja, maar hij zegt daarnaast wijzen erop dat delen van hun leven bij hun werk hoort. We zijn niet voor niets influencers. Mensen willen wel zien wat je doet. Naomi is het daarmee eens. Ze zegt, het is wel ons werk. Maar goed, moet je een hele zwangerschap vastleggen.
4: Ja, en die kleine heeft nu al een Insta met 30k bijna, bro. Dat ik denk van, je hebt gewoon geen keus. Je bent gewoon een influencer klaar. Ja, serieus. Ja, je hebt geen recht meer op je eigen mening blijkbaar tegenwoordig.
3: Nee, maar wat vind je dan van mannen die dan zeggen, we zijn zwanger?
4: Nou, dat is een mooi ding, want in principe is het voor mannen ook wel mentaal hoor. Ik zeg je eerlijk, een vrouw die in één keer van die rare cravings heeft, in één keer wil ze fla eten met chocola. Snap je?
3: Je bek.
4: Ja, het is toch ook
3: je zegt niet als man zijn we zijn zwanger. Nee, mijn vrouw is zwanger.
4: Nee, we zijn zwanger.
3: Nee, we zijn helemaal niet. Jij een kind dan?
4: Daar gaat het niet om, bro. Je bent allebei in een proces van zwangerheid. Je krijgt allebei een kind.
3: Ja, maar jij deelt nooit de lasten die een vrouw heeft.
4: Nee, maar je hebt andere lasten. Je hebt mentale lasten, bro.
3: Ja, dat je een kindje een extra ei over de bol op je vrouw moet geven.
4: Ja, sorry hoor, dat is we. We zijn zwanger.
3: We zijn helemaal niet. We zijn gek geworden. We zijn absoluut gek geworden dat we zeggen... We zijn zwanger. Wij zijn bevallen.
4: Jij bent gewoon een boomer.
3: Nou, hou even je bek, man. Beter me eens, 085-029-2222. Beter me eens, dat met ijs.
4: Team ijs.
3: Dat je zegt van, nee, je kan als man zijn. Zeggen van, we zijn zwanger. Want we delen allebei de lasten. En ik zeg, nou, hou eens op, de vrouw is zwanger. En zij, joh, ijs. Ik ben denk ik wel blij dat jij als man zijnde niet hoeft te bevallen, man.
4: Nee, maar nou...
3: Zou je dat aankunnen?
4: Makkie. Weet je wat we gaan doen? We gaan een keertje... Je hebt zo'n techniek dat je kan voelen hoe het goed om zwanger te zijn. Gaan we dat een keer doen?
3: Ja, ik vind het wel prima.
4: Menstruatie of zo was dat toch?
3: Ja, dat je de weeën voelt.
4: Ja. Ik kan het aan.
3: Een vrouw is daar veel beter in. Mannen hebben zo'n lage pijngrens.
4: Bro, geloof me. Challenge me niet, hè, want ik kan het gewoon.
3: Ja?
4: Ik zweer het.

0: op.
1: Goed, ben je het ermee eens dat hij zegt ja, dat je gewoon mag zeggen wij zijn zwanger? Of zeg je hieraan, ik vind dat je gelijk hebt. Kom op voor de vrouw en zeg van joh, nee, alleen de vrouw is zwanger. 085-029-2222. Bel anders ook even in.
0: Team IJs.
1: IJs helemaal niet. Team Gezeik zou je bedoelen.
0: Oh, gezeik van Thijs.
1: Ik zie het. We worden live.
0: Dat gaat wel snel.
1: Even kijken. We gooien hem meteen op de lijn. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, met wie spreken we hier?
2: Je spreekt met Michael Evolution.
1: Hi. Hey. Goedenavond, Michael.
2: Ik rijd in de auto en ik hoorde net of ik het mee eens of niet mee eens over wij zijn zwanger.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen, wij verwachten een kindje, maar de vrouw is zwanger.
1: Ja, zie je wel.
0: Bro.
1: Zie je wel. Maar Michael, heb je ook een kind of niet?
2: Ja, ik heb een zoon inmiddels 11 jaar.
1: Nou, ben je gelukkig samen of dat niet?
2: Uiteraard, ja, zeker.
1: Al denk je dat je misschien op de bank had moeten slapen als je het anders had gezegd?
2: Nee, dat niet. Maar ik ben vanaf het dag 1 heb ik alle support gedaan naar mijn vrouw.
0: Ja.
2: Het doet aan naast het bed, want zij had ook een zware zwanger, tenminste een bevalling.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dat was ook van bijna een hele dag. Maar goed, weet je, de stelling die jullie delen.
0: Ja, begrijp je die term niet ook een beetje gewoon? Van we zijn zwanger. Snap je wat ik bedoel of begrijp het ook totaal helemaal niet?
2: Ik snap wel wat je bedoelt, maar het is niet de juiste kindsopbouw, zeg maar.
0: Dus hoe moet ik het beter formuleren dan volgens jou, Michael?
2: Ik heb zoiets van, wij verwachten een kind.
0: Wij verwachten een kind.
2: Ja, maar zij is zwanger. Zij draagt het kind.
0: Ja, maar bro, eerlijk, wij hebben ook aandeel erin gehad. Anders was zij niet zwanger.
2: Ja, maar je zegt toch ook niet van, ja, wij zijn ongesteld?
0: Oké, ja, daar heb je me te pakken. Maar dat is een heel ander verhaal, dat kan je niet vergelijken, bro.
2: Ja.
0: Sorry, ik ben het daar niet mee eens.
1: Nee, maar ik denk, we kunnen lang of kort lullen. Ik denk dat jij ontzettend veel gelijk hebt. Maar ik snap, kijk, ik kan misschien ook wel ergens... Kijk, ik ben jong, hè, en Ice ook.
0: Ja.
1: Mike, ik denk dat jij wel wat ouder bent. Klopt het ook dat, wat Ice ook zegt, van... als de vrouw zwanger is, dat je daar wel wat voorzichtig mee omdoet? Het is een beetje prikkeligbaar, of is dat niet zo?
2: Als in de hormonen en...
0: Ja, gewoon cravings en al die dingen.
2: Ja, je moet daar... Tenminste, kijk... Hoe ik het heb ervaren is van... Ik weet dat de hormonen, zeg maar... kan van links naar rechts elke hoek kan gaan.
1: Ja.
2: Dus ik heb al vanaf dag 1 tegen mezelf gezegd van... Gewoon ondersteunen tot waar mogelijk... Zodat de vrouw comfortabel is tot aan het eind, zeg maar.
0: Oké.
2: Dus mijn vrouw heeft wat dat betreft een fijne zwangerschap ervaren.
0: Nou, ik zeg je eerlijk, Mike.
2: De bepaling was wat zwaarder.
0: Ik geef je gewoon gelijk eigenlijk ook. Ik heb niks te zeggen als een vaderloos figuur. Nee, ik ben het met je eens, man. Ik zeg
1: Michael, thanks voor het inbellen. Want wij zijn daar nog onder ervaring. Maar hey, fijn dat we dezelfde meedelen. En tof dat je het luistert naar Galaxy. En dan heb ik dan toch wel een lekkere plaat voor je, Michael. Want ik denk dat je nog in de auto zit.
2: Ja, zeker.
1: All my ladies hier op Galaxy.
0: Yes.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy Nieuwsupdate. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woorden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: 'Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, chaos to the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Noose bomb in ice, here on Galaxy.
2: We got you.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
3: Galaxy, een hele goede avond. Het tweede uur is begonnen van Noose Radio samen met Icy.
4: Yes.
3: Tot de 9 uur vanavond zijn we bij. We zorgen voor de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En de gaarse discussies. Ben je al een beetje bijgekomen, Ice?
4: Ja, wat de vier monden gehouden.
3: Dit is Love Me Not op Galaxy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: 40 year. Bij Nieuws Radio. It's time to set
1: it off. You all know the name.
2: I'm the one who run this city.
1: Recognize his voice.
3: Introduce it.
1: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
1: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
0: Niet alleen Daniel Nussbaum, maar ook ISIS in the building.
7: Yes.
0: Yeah, what Woo. Up? What up, Galaxy? Ja hoor, en je kan ons een appje sturen 085-029-2222. Of je kan even op dat nummer ook even inbellen.
7: Ja.
0: Want dat is ook ons WhatsApp-nummer en ons telefoonnummer.
7: Dus en we bijten niet en het kan anoniem.
0: Wat zeg je?
7: We bijten niet en het kan anoniem.
0: Anoniem, het is een beetje jouw poort tot de buitenwereld.
7: Ja,
0: en misschien wil je even je hart luchten. Dat je denkt bij jezelf, jongens, boys, dit heb ik meegemaakt. Laat ons het even weten.
7: Ja.
0: En dat wordt wel gedaan in de app van Galaxy. Romy die zegt, jongens, ik ben vandaag de hele middag met vriendinnen de stad in geweest. Nu eindelijk op de bank, schoenen uit, lekker meeluisteren op Galaxy. En trouwens, Ice, we zijn niet samen zwanger.
7: Nou, dat is duidelijk.
0: Ja.
7: Ja, lekker.
0: En ik kreeg een appje binnen.

0: Ja, het is een beetje warmte.
1: Het is heet, bedoel je?
0: Plaknachten.
1: Ja.
0: Hele vieze plaknachten.
1: Ja, een hele vieze
0: hele plakkerige nachten.
1: Dat, precies.
0: Ah, oké. Okay.
1: Let's go.
0: Nou goed, je hoort het alweer. Er is veel chaos en gezelligheid hier bij Off Galaxy. Dit is wel een recipe.
1: Oh, gaat het goed?
0: Denken op het Engels, joh. Recipe voor chaos en gezelligheid. Hé, er is wel iets wat mij altijd heeft gestoord toen ik jong was. Want ik ging vroeger altijd wel eens naar de camping. En ik zag het laatst ook weer gebeuren. En ik denk, nou, wat gebeurt hier? Nou, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Ice. Want het is wel een beetje raar, hoor.
2: I am reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey.

0: start of vanaf de start.
1: Kevin en Roxy Dekker, jij en mij. En jij vertelde voor de show iets over Kevin?
2: Ja, Kevin, die heeft iemand gevonden, man.
1: Oh ja?
2: Hij is in love.
1: Met wie dan?
2: Monica Geuze.
1: Oh, Monica,
2: Ik hoor hem volledig.
1: Ja.
2: Ja, ik heb ook mijn rechterhand, heeft ook...
1: Ach, hou eens even op. Dat vind ik zo vrouwenvriendelijk wat je zegt. Beginnen.
2: Ja, sorry hoor, even serieus. Vrouwen hebben toch ook posters van mannen in de kamer?
1: Maar je zegt toch niet dat je gewoon op...
2: Ja, maar ik zeg het wel en dan...
1: Ja?
2: Mag ik dat ook niet meer zeggen tegenwoordig?
1: Nou, ik denk dat de cancelcultuur, dat je nou al klaar bent.
2: Nee, maar het is een compliment. Het is toch gewoon een mooie vrouw, of niet? Zou je geen beschuitje met Monica willen eten?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee. Nee, ik lijkt een hartstikke leuke vrouw, maar...
2: Maar is niet...
1: Maar het is niet mijn type, nee.
2: Oh.
1: Nee. Nee, dus ik vind wel dat ze ontzettend leuke content maakt. Maar je kan toch niet zomaar zeggen dat je over een vrouw over hebt lopen wenken? Dat kan toch helemaal niet?
2: Ja, dat was AI, dat was ik niet.
1: Oh ja, nee. Red jezelf maar weer. Ja. Hey, ja, ik wou toch eventjes wat raars met je bespreken. Want ben je vroeger wel eens naar camping geweest?
2: Ja, één keer, trouwens. Één keer. Jawel, jawel, jawel. Één keer.
1: Hoe was dat?
2: Ja, anders. Ik was donker en de rest was wit.
1: Ja, ja, was dat, voelde je dat ook echt zo op de camping?
2: Ja, maar kijk, ik hou me er niet zo van mee bezig eigenlijk. Ik was ook jong, ik was 13 of zo en ik had gewoon een leuke ervaring.
1: Ja.
2: Het was gewoon leuk.
1: Ja. Nou ja, goed, ik was altijd zo scheidhekel aan dat handdoekje leggen.
2: Handdoekje
1: dus
2: leggen.
1: Je moet je even voorstellen. Er is daar één zo'n zwembad op die camping. En dat mensen dan s'nachts alvast een handdoekje gaan neerleggen om de perfecte plek te krijgen bij dat zwembad.
2: Ja.
1: En dan s'ochtends was het dan bij ons ook zo dat je dan om 6 uur s'ochtends ging dat zwembad open of 7 uur s'ochtends.
2: Mm.
1: En dan gingen mensen gewoon rennend naar hun plek om gewoon te zorgen dat ze dat plekje zouden krijgen. Het perfecte plekje van de zon totdat je gewoon chill kan zitten bij het zwembad. En ja, ik werd gewoon door mijn ouders gestuurd om ook maar gewoon dat te doen. Want anders hadden we helemaal geen plekken meer bij dat zwembad. Maar ik lees toch een bizar artikel online, want de jaarlijkse handdoekoorlog rond de hotelzwembaden heeft deze zomer een nieuw dieptepunt bereikt.
2: No.
1: Een Britse vakantieganger op de Mallorca was het asociale claimgedrag van zijn medetoeristen zo ontzettend zat, dat hij besloot de strijd aan te gaan met het aloud geheim wapen, jeukpoeder.
2: Jeukpoeder? Wat? Jeuk?
1: Ja, hij heeft dus gewoon, zeg maar, dat vindt, ja, hij dacht bij zichzelf, ik ben zo klaar dat mensen die handdoeken neerleggen. Als die mensen s'nachts die handdoeken alvast neerleggen, ik strooi ze allemaal vol met jeukpoeder.
2: Oh.
1: En dan krijgt hij daardoor, dan denk ik bij zichzelf de groeten.
2: Er is wat aan de jeuk daar zo.
1: Ja.
2: Lekker man.
1: Ja, maar ja, zelfs de rechter moet eraan pas te komen, want de lichtstoelenstrijd is al jaren een bekend fenomeen aan de Europese kusten. Maar het lijkt elke seizoen grimmiger te worden, want op sommige plekken overnachten vakantiegangers letterlijk op een hard plastic stoeltje. Om maar zeker te zijn van een plekje op de eerste rij.
2: Ja.
1: Het is toch echt ongekend, want de Britse toerist was het reserveringsgedrag ooit zo zat dat ze alle handdoeken verzamelden en op één grote hoop gooiden. Wat haar op het resort niet bepaald geliefd maakte. Ja,
2: ik heb hier ook een mening weer over, hoor. Maar laat me maar rustig.
1: Maar sommige vakantiegangers hadden het zwembad een beetje bijna als een grondrecht zien, bewijs een Duitse toerist. Want hij stapte naar de rechter nadat hij op zijn Griekse vakantieadres voortdurend achter het net viste. De rechter gaf hem gelijk en oordeelde dat een hoteleigenaar die veel geld vraagt voor vakantie simpelweg voldoende voorziening moest verzorgen. De Duitser kreeg een schadevergoeding van ruim 900 euro.
2: Ach, de Duitser met de jeukpoeder.
1: Nee. De jeukpoeder is een ander verhaal.
2: Oh.
1: Maar er is een Duitser geweest die zegt, die heeft gewoon een aanklacht gedaan naar het hotel. Van, joh, ik wil s'ochtends niet rennen.
2: Nee, maar eerlijk, ik vind het ook onzin, man. Volgens mij mag het ook helemaal niet, toch? Officieel? Of...
1: Ja.
2: Het is zeg maar een regel gemaakt door de burgers, maar het is niet officieel dat mag, toch?
1: Nee, kijk, het wordt een beetje gedoogd.
2: Het Koningsdag doen ze dat toch ook?
1: Met Koningsdag, plekkie.
2: Ja,
1: en wat vind je dan van die, ik krijg echt helemaal hoofdpijn.
2: Ik zie het aan je.
1: Oh, ik word echt giftig als ik erover nadenk, zeg.
2: Nou,
1: ik heb mijn handen ook voor mijn mond en handen in mijn haar.
2: Nou, gooi
1: van de week was ik in een parkeergarage.
2: Mm.
1: En je weet, parkeergarage is Amsterdam, fucked up.
2: Ja.
1: Je moet altijd zoeken. En dan kom je langs een leeg plekje. Dan staat er een oude vrouw.
2: Oh, die zit zeker...
1: Van 80 of in de 70. Die is dan al uit haar wagen gelopen en gaat dan alvast op dat plekje staan, zodat haar man zo meteen daarin kan rijden.
2: Ja.
1: Nou,
2: ja, dat is toch belachelijk. Ik zou je aanrijden, sorry.
1: Bozer kan je me niet krijgen. Echt. Maar... En dan zeg ik, joh, maar je hebt nog niet eens een auto. Nee, maar mijn man komt er zo aan. Oi, oi, oi.
2: Ja, ik zeg je eerlijk, bro. Daarom moet ik geen auto hebben, want ik zou echt ruzie met je maken, man. Ik zou echt viral gaan, man.
1: Ja?
2: Ja, die vrouw zou ook viral gaan.
1: die zal later zo'n plat als een dubbeltje.
2: Maar sorry, sommige dingen gaan echt niet door de buigen bij mij, hoor.
1: Nee?
2: Nee, wees een beetje menselijk, man. Kom op.
1: Dus je had haar gewoon een kusje gegeven met je voor...
2: Met mijn voorbumper, ja.
1: We are Galaxy. This is the hip-hop music. What's good? It's your boy Kendrick Lamar. Hey. Gucci.
3: It's your favorite girl, Callie.
4: This is where the biggest stars come to
0: Play. Play.

0: Jordan I Was Star met het weerbericht, namelijk tornado.
1: Ja, met je woordgrappen.
0: Wat zeg je?
1: Jij met je woordgrappen weer.
0: Ja, nou goed, als je naar buiten kijkt, is alles duidelijk.
1: Ja.
0: Je luistert hier naar News Radio op Galaxy. En het is ook een show waarbij jij ook mag reageren. En ik kwam iets tegen op mijn For You page. En ja, ik moet het je toch even laten horen. Er is namelijk iemand die de politie belt. En dat heeft ze opgenomen. Om eigenlijk iemand een beetje te verraden. Maar ik ben dus benieuwd of je dit een goede actie vindt. Of dat je denkt jezelf, nou, dit kan eigenlijk echt niet. Komt-ie aan. Komt hij aan. Blijf er even wachten, ja. Even kijken. Nou, daar komt hij aan. Ja hoor, daar is hij dan.
2: Ik heb net een dreiging gehad. Ik weet dat er nog een paar collega's aanwezig zijn op het feestje. En die gaan soms gebrekkig naar huis. Maar die hebben echt behoorlijke schok op. En ik wil graag een melding maken, want die stappen straks gewoon in de auto.
3: Oké. Okay. Ik ga het even doorgeven, want dus we zijn hier al. Komt hoor.
2: Ja, ze zijn dus nu aanwezig, maar ze gaan dus het schat rijden.
3: Okay.
2: Dus ik heb de kentekens van de mensen waar ik echt zeker
1: op heb. Oh, dat ook nog.
2: En dat ze echt heel erg gehoord zijn.
3: Zegt u maar.
1: Ja. Is het echt?
0: Dit is echt. Oh. Dit is echt.
1: Ja, ik heb ook zo'n buurvrouw, man.
0: Nee, maar luister, even.
1: Ja.
0: Dus zij zit met haar collega's te pimpelen op werk. Wat natuurlijk al, ja, ik snap het, hè. Maar ze snitcht hun dus bij de politie. Zo van, yo, dit zijn de mensen die hier aardig zitten te zuipen. En die kan je zo meteen oppakken.
1: Oh, ik heb hier geen woorden voor. Is het echt gewoon?
0: Dit is echt.
1: Bro, laat me niet schelden, maar what the fuck, man.
0: Ik lees hier wel een goede comment en ik ben benieuwd wat jij daarop te zeggen hebt. Hij heeft er wel voor gezorgd dat vrienden en familie geen afscheid hoeven te nemen van een dierbare die zichzelf of een ander doodrijdt door alcohol.
1: Ja, kom op.
0: Ben ik het wel mee eens?
1: Nee, ik niet.
0: Hoezo?
1: Nou,
0: als jij iemand dronken aanrijdt, vergeef het je jezelf nooit meer.
1: Ja, oké, okay, ja, daar heb je wel een punt. Ja, het is lastig, man. Mijn mat is kunnen gewoon dronken rijden, snap je? We hebben nooit een ongeluk gehad.
0: Maar ja,
1: één keer maar.
0: Ik krijg je ook een appje binnen van Roeland via de app van Galaxy 085-029-2222. Bel even in wat je van deze stelling vindt. De lijnen zijn geopend. Maar Roeland, die app van pak gewoon de sleutels van die mensen af. Of bel een taxi voor ze. Dit is wel een beetje laag.
1: Ja, kijk, dat kan wel. Maar politie bellen, dat gaat weer een beetje een stapje te ver.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, dat.
0: Ja, ik...
1: Ja, sorry, maar het is even een punt, hoor. Nu je het zegt, kijk, dronken rijden, dat is niet verantwoord, maar...
0: Wat zou jij doen? Even naar jou als luisteraar. Bel in 085-029-2222 of stuur een app. Zou jij dan ook de politie bellen en zeggen van, yo, deze mensen... Ja, die zijn zo dronken, die gaan zo met hun auto in en weet je, ga maar zelf de blaren zitten. Of zou je niks doen of... Zou je de sleutels afhandig maken en de taxi bellen? Ik ben benieuwd. Laat me het even weten. App van Galaxy. Bel even in. 085-029-4x2. Ik ben benieuwd naar je antwoord.

0: Headband met Boel hoorde hier op Nieuwsradio. Ja, ik krijg een aantal appjes binnen die zeggen van ook inderdaad, ik ga gewoon de taxi regelen dan voor ze op hun eigen kosten.
1: Nou, jullie zijn rijk, man. Ik zal echt geen taxi voor je wil betalen.
0: Nee? Nee, wat zou jij doen dan, Ice?
1: Dat is al, ja.
0: Nogmaals even de stelling, mocht je nu net intunen, je bent op een bedrijfsborrel, je collega's hebben flink gezopen. Ik liet net een fragmentje horen dat een vrouw gewoon de politie belt, daarvoor. Ja, en zou je dat dan doen, ja of nee?
1: Nou, bro, mijn collega's zijn gewoon allemaal volwassen, toch? Dat is je eigen verantwoordelijkheid, sorry, met alle respect. Ik weet wat mijn eigen waarde is, wat mijn eigen limiet is. Ik weet dat ik niet bij jou ga instappen, dat weet ik ook. Ja, ik ga je wel zeggen van, joh, even rustig aan doen. Misschien moet je even rust nemen of even pitten of iets, maar... Ja? Het is je eigen verantwoordelijkheid, toch?
0: Maar straks had jij het kunnen voorkomen dat zij een gezinnetje dus van 4 aanreden.
1: Is het aan mij geweten?
0: Ja, dat kan ik kunnen voorkomen.
1: Ik heb niet, bro. Ik ga die waggie niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ja, sorry, ik ga me niet schuldig voelen, hoor.
0: Nee, oké. Okay.
1: Jij wel dus?
0: Nou, ik zou me wel een beetje schuldig voelen, denk ik.
1: Ja, nou, ik zou me rot voelen, maar... Ja, één dagje slapen en het is weer, ja, sorry.
0: Ja?
1: Ja, ligt aan welke collega het is, hè. Oh.
0: Nou ja, ik weet al meteen hoe je zou reageren als mij zou overkomen. Ja, het is wel dikke beeld.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ja, dat was Shimmy Shimmy Yeah, Shimmy.
2: Rain
1: Dance van Tims en
2: ja.
1: Ja, dat. Ik heb wat te vertellen, jongen.
2: Nou, dat is wel fijn, hè? Ja, want we zitten
1: namelijk
2: op de radio, zit je.
1: Ja.
2: Nou, niet op de radio.
1: Ja. Het zou niet goed zijn. Nou, in ieder geval, mijn vraag aan jou.
2: Wij zijn ook niet zwanger.
1: Yo. Nee. Yo. Wij zijn niet zwanger, nee.
2: Nee.
1: Nou, mijn stelling is aan jou eigenlijk, Dan. Wat is het, heb je nog iets kinderachtigs dat jij nog steeds doet op jou? Hoe oud ben je nu? 25, toch?
2: 25, inderdaad. Ja.
1: Wat is iets kinderachtigs dat jij nog steeds stiekem doet dat eigenlijk niemand mag weten? Zal ik eens mij nog gooien?
2: Ja, doe maar.
1: Ja, ga ik het echt zeggen op de radio?
2: Ja, gooi maar.
1: Ja, mijn moeder luistert toch niet. Vroeger als kind had ik altijd een waterfles in mijn kamer. Ja. En ik moest altijd naar bed om 8 uur of 9 uur in de avond. Maar ik was altijd nog wakker. Ik had een mp3-speler, ik ging muziek luisteren. Ik wou gewoon niet slapen. Ja. Maar soms moest ik gaan plassen. En mijn moeder weet, als ik in de nacht ga plassen, dan weet ze dat ik nog wakker was. Dus ik had een waterflesje, die had ik dan leeggegoten. En dan ging ik daarin plassen.
2: Nee.
1: Ja.
2: En dan ging ik nog de volgende...
1: Ja,
2: soms. Nee.
1: Bro, ik heb gewoon geen zin om mijn bed uit te gaan soms, man. Heb je dat niet?
2: Maar wacht even. Dus dan lig je in bed, ja. Je doet je tampeloeres in dat flesje.
1: Ja.
2: En dan ga je dus lichtje plassen.
1: Je moet wel goed richten natuurlijk, hè.
2: Maar je ligt wel.
1: Nee, ik ga wel zitten op mijn bed.
2: Je zegt, ik heb geen zin om mijn bed uit te gaan.
1: En ik heb een handdoek erbij, maar als ik een beetje uitlek, dan...
2: Nee.
1: Ja, maar ik ben eerlijk met je, bro. We kippen het real aan deze kant, hè?
2: Sowieso.
1: Maar ik gooi het wel de volgende ochtend wel weg. Het blijft niet rot in mijn kamer of zo.
2: Nee, gelukkig.
1: Ik heb het maar 1 keer meegemaakt.
2: Ja? Lekker zo'n broeierend flesje.
1: Ja.
2: Heerlijk. Nee, ja, ik heb zelf niet zo heel veel aparte dingen. Ik ben niet zo raar als jij.
1: Oh. Daarom ben ik uniek. En jij niet?
2: Maar ik heb wel bijvoorbeeld last van tics, man.
1: Tics?
2: Ja.
1: Ja, dat merk ik wel een beetje.
2: Ik heb wel een soort van dwang,
1: ja.
2: Merk ik.
1: Maar leg het even uit, want ik heb het al gezien, maar...
2: Goed, welke tic heb ik dan?
1: Ja, gewoon een soort spastisch, gewoon dat je af en toe dat je stress krijgt of zoiets, merk ik, en dan...
2: Ja?
1: Ja, dat.
2: En dan? En
1: je maakt handbewegingen en alles, je bent...
2: Nee, maar dat is niet een tic.
1: Oh, wat is een tic?
2: Kijk, ik heb een probleem, en ik kom er ook heel erg graag voor uit. Ik moet dus namelijk... Voordat ik ga slapen heb ik een avondritueel. En als ik dat dus niet heb gedaan, loop ik 3 keer naar beneden om dat te doen.
1: Mm.
2: Ik moet kijken of het gasfornuis helemaal dicht zit.
1: Oh, maar dat is toch logisch?
2: Maar continu. Dus ik loop 2 keer, 3 keer naar beneden om te kijken of die pijltjes omhoog staan.
1: Ja.
2: Dan loop ik naar de deur. Dan trap ik 2 keer tegen de deur. 2 keer om te kijken of die deur dicht zit. 1 keer is niet goed voelen. 2 keer trappen is dicht. Dan vervolgens loop ik naar boven. Ga ik tanden poetsen en dan lig ik in bed. En dan kijk ik zelfs 5 of 6 keer in al mijn stories. Dus TikTok, Snapchat, Instagram.
1: Hey, je bent wel eentje.
2: Om te kijken of ik niets raars heb geplaatst. En dan doe ik mijn telefoon uit. En dan 5 minuten later denk ik, oh ja, zal ik nog even kijken.
1: Ik kan je wel een goede tip daarover geven, man.
2: Nou?
1: Als je dronken bent, laat je telefoon met rust. Ik zweer het. Je moet echt niet op Snapchat, op social media gaan zitten.
2: Ja?
1: Want bro, ik heb 1 keer... had ik een filmpje gepost en de dag daarna werd ik wakker. Mijn telefoon is uitgevallen op dat feestje. Ik kom thuis in de ochtend. Ik zie 30, 40 berichten van mensen. Verwijder dit ijsje, zit eens af van schut. Dus ik kijk snel op die story. Ik zie gewoon, het is gewoon 3 keer gescreenrecord, bro. Nooit meer, man.
2: En wat was het?
1: Ja, gewoon mijn hele backdrop te tongen met een dame op mijn snapverhaal, bro. En...
2: Heb je dat gewoon gefilmd?
1: Ja, bro. Gewoon echt, ik snap het niet, man. Ik weet niet goed. Ik was gewoon dronken.
2: Jij bent niet goed.
1: Ja.
2: Als ik nu ook kijk naar... pak jij je schermtijd eens even bij?
1: Ja, even kijken of ik dat...
2: Want het is echt wel heel erg beschamend eigenlijk.
1: Bij jou bedoel je?
2: Ja, helemaal.
1: Hoe zie je dat ook? Instellingen?
2: Je moet gewoon even schermtijd intikken op je telefoon.
1: Ja, mijn is Engels. Wat is schermtijd in Engels?
2: Nou,
1: screen time.
2: Nee, je bent definitely...
1: Bij jou Engels was goed.
2: Ja, my English is very great.
1: English, hè? English, ik hoor je.
2: English.
1: Ja, nice.
2: Nou ja, ik moet zeggen,
1: ik heb hem.
2: Mijn schermtijd per dag gemiddeld is 7 uur en 22 minuten.
1: Ja, dat is veel.
2: Maar ik pak hem dus ook 149 keer op per dag, mijn telefoon.
1: Ja, maar vind je dat veel of?
2: Ik schaam mij compleet als ik dit lees.
1: Ik ga dan maar niks zeggen.
2: Wat is jouw schermtijd, Huis?
1: Ik durf het niet eens meer te zeggen.
2: Je gaat het zeggen, man.
1: 12 uur en 57 minuten.
2: Hou je weg! Op gemiddeld 1 dag.
1: Ja, maar ik luister ook muziek. Ik doe alles met mijn telefoon. Ik heb geen tv meer, man.
2: Ja.
1: Spotify. Bro, dat klopt niet. Nee, bro. Het klopt niet.
2: En wat is je meest gebruikte app?
1: Even kijken. Ik denk dat ik het al weet, maar... Even kijken, hoor. Ja, ik heb hem.
2: Wat dan?
1: TikTok.
2: Oh ja, TikTok, ja. Tuurlijk, zal wel eens niet. Ja, ik schaam me ervoor. Laat me even weten. Zitten wij een beetje in hetzelfde ritme als jij? 085-029-2222. Gebruik jij hem ook zo vaak? Laat me het weten van de F van Galaxy. Dit is PLA hier op Snoes Radio.

0: Olly Flex en Frenna met Populair en Joost Givioen. Jij weet zeker wel wat er populair is in de artiestenwereld.
1: Jazeker, hier is weer de nieuwe Hit News Flash van deze week. Cardi B en Megan Thee Stallion hebben deze week historie geschreven nadat hun megahit Web officieel de Diamond status heeft bereikt. Dat is 10 miljoen verkochte exemplaren. Cardi is nu de eerste vrouwelijke rapper ooit met maar liefst 4 Diamond platen op haar naam. Producer Dahi, bekend van Kendrick Lamar, heeft zijn allereerste eigen studioalbum aangekondigd. Het album gaat heten Black Boy en de stijl omschrijft hij opvallend als Black Radiohead. En een paar dagen geleden veranderde de zanger en rapper Don Toliver zijn Instagram-account naam naar Activate Nitrous. Fans online beweren dat het een geheimzinnige manier is om de promotie te beginnen van zijn aankomende album Nitrous. En dat was weer een frisse nieuwe Hit News Flash. Terug naar Daniel.
0: Thanks Joost, dit is Wet Dreams hier op Galaxy.

0: toch wel de zwoele... zwoele klanken.
1: Even lekker zo.
0: Ja, durf jij de tekst uit te spreken?
1: Ik kan geen Spaans, bro.
0: Nee?
1: Alleen ole, chima. Ja. Hola.
0: Nou, zover kom je nou ook weer niet.
1: Nee, Engels kan ook niet.
0: Met Zello Euro... Nou, Zello Euro
1: More. Nee, ik kan er ook niks van, hoor.
0: Ja, ongeveer. Ja, ongeveer. Ongeveer. Dit was ons video voor vandaag. Zometeen Ice natuurlijk, de show van Ice. Ja, Ice, wat zit er allemaal bij jou in de show?
1: Ja, dan moet je lekker luisteren gewoon.
0: Nee, ja, goed hè.
1: Ja, even serieus.
0: Wat zit er allemaal bij jou in de show?
1: Ja, we gaan het gewoon even hebben over hip-hop nieuws, R&B nieuws. Ik heb helaas geen artiest deze week, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb er gewoon zin in en het gaat gewoon een lijpe show worden, bro.
0: Hé, maar eventjes voor de luisteraar.
1: Ja.
0: Aankomende donderdag zijn we ook samen.
1: Ja.
0: 7 tot 9.
1: Ja.
0: Hier op Galaxy.
1: Zeker. Dus ja, we moeten gewoon bij zijn, man.
0: Sowieso.
1: Ja.
0: Heb je nou nog leuke onderwerpen? Ja, knal het gewoon even bij ons erin, hè. 085-029-2222. Want dan kan die Ice zo meteen het behandelen.
1: Ja, ik ben er nog even strak gezien 2 uurtjes. Dus we hebben nog alle tijd.
0: Tot en met 11 uur vanavond zijn wij bij je. En dit is Designer met Penda. En mij hoor je donderdag van

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Bakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: rapste hip-hop nieuws, de beste muziek en met alles dat gewoon in mijn hoofd opkomt. Want je weet van mij, ik ben niet vies om mijn mening te delen en ik ben niet vies om met jou een discussie aan te gaan. Dus laten we dat gewoon lekker doen. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst terug naar muziek. Even kijken wat ik op de planning heb staan. Ik heb... Shit, er gaat weer van alles mis en dat moet altijd in mijn show gebeuren. Nou, in ieder geval, we gaan lekker naar Drake luisteren met Shabang. En daarna hoor je mij weer hier op Galaxy Radio.
1: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
2: This is Galaxy Music.
1: Shabang.
2: Drake, Shabang. Now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers 24/7.
1: Manish on the beach.

0: Yes, het was KM met Ben Over en daarvoor Drake met Shebang hier op Galaxy Radio. En we gaan het eventjes opnieuw doen, want het ging net helemaal left, zoals altijd bij mij, maar dat maakt helemaal niet uit. Nogmaals, goedenavond, mijn naam is IJs en nogmaals voor de mensen die net pas intunen, ik ben er tot 11 uur en zoals je weet is het vandaag dinsdag. En dinsdag is altijd zo'n dag van de week dat ik net denk van ja bro, het is net maandag geweest, dus de week begint net. En het is ook zo ver van het weekend af, dus ik word altijd helemaal nuchter van het dinsdag, zeg maar. Het is gewoon echt maar zo'n irritante dag. Maar ja, de enige voordeel van dinsdag is wel dat ik elke dinsdag voor jou ben. En wat ik dan altijd doe in mijn show is, ik vraag altijd een vraag aan jou van wat heb je vandaag gedaan en al die dingen. Maar vandaag ben ik nou echt benieuwd hoe het met jou gaat. En dan bedoel ik ook hoe het echt met jou gaat, hè. Dus laat me dat gewoon lekker weten. Dat kan via 085-029-4x2. Dat is onze app en belnummer waarop je mij kan bereiken. En dan geef ik jou pak een beet 3 liedjes de tijd om even na te denken wat je nou naar mij gaat appen en hoe het nou echt met jou gaat. Dus nogmaals, 085-029-4x2 is onze app en belnummer. Dan gaan we even terug naar muziek. Faruko staat zo meteen voor je klaar. Die Milo staat ook voor je klaar. Maar we gaan eerst met Ronnie Flex terug naar de zomer. Dit is Caribbean Girl met Ursace.
1: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes.

Ja man, dat was Farruko met Papers en daarvoor die Mula met Blow Me High. En ja, een aantal liedjes geleden heb ik jou, drie liedjes heb ik geleden gevraagd hoe het nou eigenlijk echt met je gaat. Dus hoe gaat het met je niet, maar hoe gaat het nou echt met je? Want ik zeg je eerlijk, het valt mij best wel op dat iedereen altijd een standaardzin heeft. Zeg maar, als je iemand goed, zeg je altijd, hey Ewa, alles goed? Ja, met jou? Ook goed, top. Het is altijd gewoon een standaardzin en ik wil eigenlijk een beetje die taboe doorbreken door te vragen hoe het nou echt met jou gaat. Want geloof me, ik ben wel benieuwd hoe het met jou gaat. Dus we gaan eventjes de appjes erbij pakken, want ik heb er een aantal binnengekregen. Even kijken, Marilva zegt onder andere, ik ben nu in een fase van mijn leven dat alles goed gaat met mij. Ik heb mijn eigen huisje, een dochtertje waar ik gelukkig op ben. En ik ben eindelijk over mijn ex heen. Nou Marilva, ja dat klinkt toch goed eigenlijk. Ja, ik hoop gewoon dat je deze positiviteit aanhoudt en ja... Ik ben blij voor je dat je over je ex heen bent. Voor de rest heb ik nog een appje binnengekregen van, even kijken, Ricky. Want Ricky zegt namelijk, yo IJs, die vraag dat je stelt raakt me eigenlijk wel man. Want tegenwoordig boeit het bijna niemand meer hoe het met een ander gaat. De vraag alles goed moet afgeschaft worden, want als ik het... Wat zegt hij? Want als ik zeg dat het niet goed met me gaat, dan boeit het diegene toch niet. Los van dit, het gaat wel goed met mij. Hoe gaat het met jou IJs? Ja, nou, dan gaan we gelijk naar mij toe. Zo, wat hè? Ja, hoe gaat het met mij? Ja, het gaat op zich wel goed. Ik ben 25, ik heb geen vrouwtje. Het gaat heel top in mijn leven. Nee, het gaat wel gewoon goed met mij. Ik doe mijn ding. Ik ben op de radio. Wat wil je nog meer in het leven? Gewoon radio maken, toch? Nou, het gaat gewoon goed met mij en... Ja, ik heb niet te klagen eigenlijk. Nou, in ieder geval genoeg over mijn geduld. We gaan lekker terug naar muziek. Lil Baby met Dead Fresh hoor je nu hier op Galaxy Radio.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know these-
0: on our free radio app. Download it now.
1: Drop the music. Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
2: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
2: Where the biggest stars come to play.
0: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
3: Yes, je hoort het heel goed. IJs nog steeds. En voor de mensen die net pas intunen, zometeen heb ik onder andere tips voor jou om deze warme dagen door te komen. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb ik eerst voor jou muziek. Sluwe Olly met Jorginho met Stelt Niks Voor. Hoor je zometeen. Maar nu eerst Baby Keem en Kendrick Lamar met Good Flirt hier op Galaxy Radio.

opgevallen dat het afgelopen dagen gewoon niet normaal warm was. En zelfs mijn airco geeft gewoon warme lucht. Dat ik echt denk van, Vaka, ik heb jou gekocht om mij koude lucht te geven, maar dan kom je met warme lucht. Maar ja, in ieder geval, volgende week maandag wordt het namelijk weer 32 graden. En ik heb daar een paar tips voor jou verzonnen en gemaakt om te kijken of ik jou ermee kan helpen om de komende dagen ermee door te komen. Dus ja, dan gaan we naar de tips. Even kijken, tip 1. Ja, misschien is het vanzelfsprekend, maar drink gewoon voldoende water. En dan heb ik het ook echt daadwerkelijk over water en geen frisdranken. Want geloof me, dat wil je gewoon niet hebben, dat je uitgedroogd bent of dat je mond droog is. Drink gewoon water. En het is tevens ook gezond. En er zitten geen calorieën in voor de mensen die net als ik willen afvallen. Ei, tip 2. Hou je ramen en deuren overdag dicht. Want meestal, ja, als je je ramen open laat en al die dingen en het is buiten warmer. Geloof me, je hele ossel gaat net zo warm worden als buiten en sterker nog, het wordt nog warmer, want je bent binnen in een huis. Dus OW, als

schone en frisse en losse kleding, alsjeblieft. Want ja, we weten dat je die designerkleding hebt. Laat die bodywarmer een keer thuis gewoon, alsjeblieft. Ga jezelf niet forceren met die bodywarmer, want letterlijk, het staat voor opwarmen, lichaam opwarmen. Dus wat moet jij met de bodywarmer op 30 graden? En als laatst, zorg ervoor dat je muggenspray hebt, man. Want het is altijd ontiegelijk irritant als al die muggen jou gaan steken. Want geloof me, ik heb er ook last van. Fresh KMLS aan het bare minimum. Hoor je nu, hier op Galaxy Radio.

0: is.
1: Eira Star met Toneel Doen. Heb ik trouwens al gezegd dat Eira Star mijn crush is? Nou, pas. In ieder geval. Ja, het is inmiddels weer tijd voor het nieuwe uurtje bijna. Maar niet getreurd, want het volgende uurtje ben ik er ook gewoon. En dan is het tijd voor jou om een verzoekplaatje op te sturen. En ja, dat wil jij zeker doen. En het is ook even tijd om jou weer terug te nemen in de tijd door een liedje af te spelen die je waarschijnlijk al jaren niet meer hebt gehoord. Maar ja, we gaan in ieder geval terug naar muziek. Zometeen onder andere Gunna en Chris Brown. Maar we gaan eerst terug naar 1998 met A Tribal Called Quest. Met Find A Way hier op Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 PM.
1: Dit is de Galaxy News Update. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gazastad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gazastad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen, niet vanwege nieuwe EU-regels. Oud-presentatoren Stephanie van Eer, Monique Smit en Mathieu Hinzen uiten eerder al kritiek op de AI-presentatrice. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij AvroTros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. When the city goes dark, ice goes harder. Ice in the mix.
1: Ja, ja, ja, je hoort het helemaal goed. IJs in de mix. Het is inmiddels iets over 10 dinsdagavond en je luistert naar Galaxy Radio. Ik ben IJs en ik ben er nog tot 11 uur met heerlijke muziek speciaal voor jou. En nee, deze week heb ik helaas geen artiest bij me, maar dat maakt niet uit. We gaan er gewoon een dikke show van maken. Zometeen tijd voor je verzoekplaatje en een klassieke die ik ga draaien. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Distinct en Morat met Mansory hier op Galaxy Radio. Ja.

0: Wat er met Hit Me Up en wie ik even ga ophitten is Joost Griffioen. Heb jij het nieuws voor me toevallig?
1: Jazeker, hier is weer de nieuwe Hit News Flash van deze week. Cardi B en Megan Thee Stallion hebben deze week historie geschreven nadat hun megahit Web officieel de Diamond status heeft bereikt. Dat is 10 miljoen verkochte exemplaren. Cardi is nu de eerste vrouwelijke rapper ooit met maar liefst 4 Diamond platen op haar naam. Producer Dahi, bekend van Kendrick Lamar, heeft zijn allereerste eigen studioalbum aangekondigd. Het album gaat heten Black Boy en de stijl omschrijft hij opvallend als Black Radiohead. En een paar dagen geleden veranderde de zanger en rapper Don Toliver zijn Instagram-account naam naar Activate Nitrous. Fans online beweren dat het een geheimzinnige manier is om de promotie te beginnen van zijn aankomende album Nitrous. En dat was weer een frisse nieuwe Hit News Flash. Terug naar Ice.
0: Hey, dankjewel, Joost. Ieder iemand nooit echt van mij hier op Galaxy Radio. En dan na tijd voor jouw verzoekplaatje. Nogmaals, Ieder nooit echt van mij.

is Meek Mill, Chris Brown en Nicki Minaj, All Eyes on You. En deze pokoe trouwens, bijna afgelopen. Nogmaals, All Eyes on You, Meek Mill, Chris Brown en Nicki Minaj. En over die toen gesproken, toen bedoel ik. Ja, toen was Nicki Minaj nog samen met Meek Mill, maar in de tussentijd is het helemaal lef gegaan. In ieder geval. Ja, het is tijd voor een trip memory lane. De tijden van partypeeps, de tijden van Hives en MSN. En al die tijden dat je vroeger een mp3-speler had en stiekem moest slapen van je moeder en stiekem toch naar muziek ging luisteren. In ieder geval, ik heb normaal gesproken heb ik gewoon zelf een liedje uitgekozen. Dan dacht ik van ja, dit is wel een liedje die je heel lang niet hebt gehoord. Maar deze keer denk ik van weet je wat? Ik ga het eventjes anders doen. Ik ga jou laten kiezen welke liedje je wil horen. En ik heb dan 3 liedjes uitgekozen die uiteraard op mijn mp3-speler zaten. Wil ik ook op die van jou. En ik ga ze er eventjes bij pakken. Dus dit is nummer 1. En dan moet jij uiteindelijk gaan appen via 085-029-4x2 welke liedje jij wil horen. Nou, let's go. Dan gaan we naar nummer 1. Dit is Lange Frans en Baas B met Mena Diemen Zuid.

Ja, ja, ja, genoeg Brees. Dat is dus nummer 2. Nummer 1 was nogmaals Lange Frans en Baas B mee naar Diemen Zuid. Nummer 2 was Brees met Drijfzand. En last but not least, Brain Power met Non-Stop op nummer 3. Maar ja, dan moet het wel even goed lopen. Nogmaals, nummer 3, Brain Power en Non-Stop.

Ja, dat is nogmaals, je kan kiezen uit nummer 1. Lange Frans en Baas B, mee naar Diemen Zuid. Nummer 2, Brees Drijfzand. Of nummer 3, Non-Stop van Brainpower. En dat kun je opsturen via 085-029-4x2. Nogmaals, 085-029-4x2. Dan geef ik je eventjes twee liedjes de tijd om na te denken welke het is. Nummer 1, Lange Frans, Baas B, mee naar Diemen Zuid. Nummer 2, Brees Drijfzand. Of nummer 3, Brainpower met Non-Stop. Kendrick Lamar, hoor je nu met TV Off.

0: als je net was ingetuned, ga ik eens even voor jou afspelen. En ik moet eventjes rustig aan gaan doen, want ik word helemaal hyped als ik het heb over oldschool muziek. Maar ja, nogmaals, we gaan even terug naar track 1. Dat is Lange Frans en Baas B mee naar Diemen Zuid. Dus die ga ik nu afspelen.
1: Zuid, heb zin om mee te gaan.
2: Ja, mee naar Diemen Zuid, mee naar Diemen Zuid, mee naar Diemen Zuid, want je ziet er lekker uit.
0: Ja, dat is dus nummer 1. Nummer 2 is Brees met Drijfzand. Ja, dat is dus nummer 2. En last but not least, Brainpower met Non-Stop op nummer 3.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk dat ik nog 2 liedjes voor je ga draaien. En dat houdt dus in dat je nog ongeveer een kleine 10 minuutjes hebt om mij een appje te sturen. Dat kan via 085-029-4x2. En om jou eventjes alvast in die vibes te brengen, heb ik nu meteen zometeen voor jou. Worden? Ik heb lijpen. Is vaak een druk. De opposites met Mr. Props en Sukkel voor de Liefde hier op Galaxy Radio.
1: Galaxy. Summer feels different here.

trots, mijn boss vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Turn it up and feel the sunshine.
2: The music that makes your summer lit.
1: Summertime.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
3: Hey, yo. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: Come here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
0: 9 p.m. hits different when Ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
7: Yes, daar ben ik weer. Voor de mensen die net intunen, mijn naam is IJs. En zometeen is het tijd om een winnaar te kiezen voor een throwback liedje. Is het Lange Frans Baas Baby met Mena Diemen Zuid? Is het Brits met Drijfzand? Of is het Brainpower met Nonstop? Nou, daar komen we zometeen achter. Maar nu eerst terug naar muziek. Presenteer met Whatever She Wants. Hoor je nu hier op Galaxy Radio.

Yes, Bryson Tiller met Whatever She Wants hier op Galaxy Radio. En ik heb een belofte die ik moet nakomen, dus dat ga ik nu ook meteen doen. Waarom gaat de bed niet afspelen? Elke keer als ik aan het draaien ben, moet er weer wat lef gaan. Voor mij gooit iemand een boze oog op mij. Maar ja. Oké, dus we hadden net afgesproken dat ik een throwback liedje zou draaien. Het moet trouwens throwback zijn, ik zeg het de hele tijd verkeerd. Maar ja, dat zou ik dus draaien en dan kun je uit 3 liedjes kiezen. En ik ga niet de hele tijd weer zeggen welke liedje het is. Nummer 1 was namelijk Menatee.

kijken wie de winnaar is. En de winnaar is... Heel spannend. Stromgeroffel. Het is heel simpel. Het zijn de mannen van Diemen Zuid. Dit is Lange Frans, Baas B. En mee naar Diemen Zuid. Yeah.

pay me the hook. Baby, pay me the hook. Baby, pay me the hook. Yeah.

0: is.
1: Tijga, Jong Tak en Hoeka hier op Galaxy Radio. Zeg ik het goed trouwens, Hoeka? Ja, het is inmiddels, even kijken, ik heb nog 12 minuutjes met jullie. Dus ik heb een belofte die ik nogmaals moet maken, mijn tweede belofte inmiddels. Wauw. En dat was een verzoek.

0: 29 4 x 2. Nogmaals, 085 029 4 x 2. En dan mag je gewoon een verzoekplaatje kiezen. En in de tussentijd gaan we dan even luisteren naar Moula B en Soort. En daarna KM, blijf rustig. En dan is het tijd voor jouw verzoekplaatje.
1: Ilias op de beat, Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mij.

0: Opstaan van al die motherfucking type shit.
1: Wauw, Moula B en Soort hier op Galaxy Radio. En ik doe eigenlijk iets wat ik normaal niet doe, maar ik heb nog een kleine 10 minuten, dus ik moet een beetje opschieten. Ik vroeg of je een verzoekplaatje wilde sturen en iemand heeft een memo gestuurd. En bij mij weet je, als je een memo stuurt, heb je altijd gewonnen. Dus bij deze.
2: Yo, IJs, gezien mijn vrouwtje en ik allebei jarig zijn vandaag, wil ik graag Birdie Baddie van John en Fraser horen. Give it up for the ladies.
1: Nou, gefeliciteerd bij deze, John en Fraser en Birdie Baddie. En gefeliciteerd nogmaals met je verjaardag.

0: En blijf rustig. Blijf rustig, tranquille. Je weet toch? Hé, hey, luister, het is inmiddels 22:57. Ik heb nog een kleine 3 minuten en ik moet dus helaas afscheid van jou nemen. En ik zeg je eerlijk, ik heb 4 uurtjes gedraaid vandaag en het waren 4 leuke uurtjes. En donderdag ben ik ook weer, volgende week dinsdag ben ik ook weer van 9 tot 11. Dus als je gewoon goede muziek wil horen, als je een goede DJ wil horen, als je de beste radio wil horen, moet je gewoon altijd naar Galaxy blijven luisteren. Je weet toch? Voor de rest heb ik nog 2 kleine appjes binnen en ik ga ze even erbij pakken. Lando zegt onder andere, free al die gasten daar in Zuiderbosch en Ave in Lelystad. Dus jullie horen het. Boys die binnen zitten. En zo naar jullie. En Aloysia zegt als laatst. Free muis. Daarmee ga ik het afsluiten. Ik wens je een hele fijne avond. En tot volgende week. Dinsdag.
1: Check it. Check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. Twee dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gazastad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gazastad. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.